Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De kille Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada, you ma pima. Umek isi, te wees doi na blakka bima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over lawine.

0: stars come to play.
1: Happy what's up, man?

zegt je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog

over you. Listen.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
8: En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
13: We are
15: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
18: Morning time.
2: This is where the biggest stars come to play.
19: Everybody's here.
20: Everybody's right here.
2: We are Galaxy Radio.
18: That's right. Good morning, good morning, good morning. Two for Tuesday, aka hello, good morning time. Hey man, some Gims coming through right now featuring, featuring Distinct. Talking about Spider. We also got some Fresh with Beer Minimum. Good morning, two for Tuesday. Good morning, good morning, good morning.
21: We right back.
22: Yeah.
21: We right back.
22: Well, okay.
13: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
22: Now let me break it down.
13: We are Galaxy Radio.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio. We are...
10: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
13: That's right, it's 7 o'clock. Energy in the studios of Galaxy.
9: Go!
14: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
15: You already know.
16: Yeah, you know who it is.
13: That's right, baby. You know who it is. Richie Styles, Tony Q on the check in, man. Kendrick Lamar is here, too. Coming with that TV off energy. But first, Lil Baby, Dead Fresh.
17: We bringing it back.
18: Right back.
17: Now back to the real
19: hip-hop and R&B.
17: Go.
5: Galaxy.
20: The number one in hip-hop.

0: Can I kick it?
1: Then do so at once.

0: Hey, Danny here from Flavor in Your Ears.
1: Here comes the brand new flavor in your ears.
0: En ken jij deze nog?
2: Maybe you know me as Tony, but you can also call me The Chief.
0: Dit was The Chief van Tony Scott. En aanstaande zaterdag bij Flavor in Your Ears een eerbetoon aan Tony Scott. En dat hoor je hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
3: Oops. Booms, you know what I'm saying?
4: Galaxy Radio.
5: This is what your favorite station sounds like.

0: now the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
4: En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want 40 jaar dan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. 40 jaar

0: That's right, loading you up with that good music. Man, oh man, oh man. Fuji's on the way with Ooh La La La. We also got some Cho and KM with the Baddies Anthem.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA show.
3: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
4: Waar was hij?
3: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
5: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
6: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
3: Oké, ik hoor je.
6: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Galaxy Radio.
7: The streets is ours. In your car. On the app.
8: Tap in and vibe out.
7: Anywhere you go.
1: Listen anywhere on our free radio app.
9: Hey, yo. Everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: I'm here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.
1: This is the Galaxy Morning Marathon.
13: I wake up every day.
1: With Richie Styles and Tony Q.
14: That

beauties

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
9: We are
11: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: It's Galaxy in the morning time. Welcome to that 9 o'clock energy. Yes, yes, yes. Hello, 9 o'clock. Good morning to you.
15: I'ma get back up to the hip

0: Galaxy, the city's summer station.
1: I keep on falling.

0: Load them up, it's coming. Roxanne. Yes, sir. Shout out to all the Roxannes out there. Hello, Roxanne. Good morning to you. We also got a Cat Nuffle on the way featuring Dior with Nooit Goed. Well, let's go get him.
1: Slow. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We in here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de leraar is op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
2: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest stars come to

0: that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye.
1: Bye.
0: See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus voegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio. We are...
7: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: Let's go. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
11: Ja, vaak zeggen ze, een goed begin is het halve werk. Nou, mijn dag begon vanmorgen in de file. Waarschijnlijk zoals de meeste van jullie. En ik voel me vooral af, hoeveel uur spenderen we per jaar in een file? Ik denk dat het flink oploopt. Je hoort het zo meteen. Ik ga het voor je uitzoeken. Eerst nog, Pile.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
11: Ik ga dus zo meteen voor je uitzoeken hoe vaak we eigenlijk in de file staan per jaar. En hoe vaak, hoeveel uur we kwijt zijn aan zo'n file. Voor het zover is, hoor je zo meteen Party Next Door. Die Trying is de track die ruimt de file. Pile bij Galaxy Radio.

0: Misschien wel toepasselijk voor het probleem wat ik ga uitzoeken voor je Die Trying, hoor je bij Galaxy Radio. Want wat ik me vooral afvraag is, hoeveel uur spenderen we per jaar in een file? Kijk, in Nederland staan we bijna wel iedere dag in de file. Soms een kwartier, soms een uur, soms langer. En dat kan per jaar best wel wat kosten. Je hoort zo meteen hoe dat precies zit. Eerst nog, Lose My Mind. Easy.
1: This is...
2: Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
3: Let's get it started. Oh, this is that shit right here, nigga.

0: Paul bij Galaxy Radio. Ja, tot 12 uur help ik jou je werkdag door vandaag. En dat betekent dat mijn werkdag meestal rond de klok van 9 uur begint. En dan weet ik eigenlijk al bijna, ik kom sowieso in de file terecht vandaag. En wat ik eigenlijk grappig vind, in Nederland calculeren we een file gewoon in. Als je ergens om 9 uur moet zijn en het is normaal een uurtje rijden, denk je eigenlijk niet, nou mooi, 8 uur weg. Nee, dan denk je eigenlijk al meteen, spits, dus kwartiertje eerder weg. En we gaan er eigenlijk al vanuit dat we onderweg ergens stil komen te staan. Wat ik me dus al afvroeg, is het eigenlijk in andere landen ook zo? En in Nederland spenderen we dus gemiddeld 96 uur per jaar in de file. Dat is gewoon 4 volle dagen. Maar het kan nog een stuk erger. In Noorwegen ben je gemiddeld 129 uur kwijt aan de file. In Finland 137 uur. En in Ierland zelfs 179 uur. Maar nu komt de klapper. Mexico, 244 uur per jaar. Dat zijn meer dan 10 volle dagen in de file. Dus misschien moeten we hier in Nederland gewoon niet te hard klagen. Want ik weet eigenlijk al vanavond vrij zeker, ik sta ergens stil. Maar kan ik in ieder geval wel denken, ik woon in ieder geval niet in Mexico. Dan sta je dus 10 dagen in de file. Nou, gelukkig dat wij er nog een beetje goed van afkomen. Hey, zometeen gaan we een all-time banger draaien. Een throwback. Flo Rida komt eraan. Low samen met T-Pain. Na deze verrassing. Galaxy Radio.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie.
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Lotto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall.

0: Een all-time banger die nooit verveelt. Je hoort de lowe Flowrida T-Pain met Galaxy Radio. Flowrida komt oorspronkelijk uit Florida en daar komt zijn naam dus ook vandaan. Zoals de volgende artiest, die heet Busta Rhymes. En zijn naam komt van George Buster Rhymes. Oftewel de American football player waar Chuck D hem naar vernoemde omdat Busta zo agressief en energiek was. Hoor je zo meteen? I Know What You Want, na Man I Need, Olivia Dean.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Quest, waar zijn verse zoveel indruk maakte dat mensen meteen wilden weten wie is die gast. En daarna begon zijn solo carrière in 1996 met Wooha, Got You All In Check. En daarna werd het steeds groter en groter en groter. Ja, we beginnen allemaal overal ergens een keertje. Ook Busta Rhymes dus, die ooit moet beginnen, eind jaren 80. Maar ook Drake, die begon ook onderaan. Started from the bottom ga je horen hier bij Galaxy Radio.
1: Start it.
2: Zombie on the track.
1: Started from the bottom, now we're here.

De man die niet begon als solo-artiest, maar als een onderdeel van de Leaders of the New School. Maar die opviel als een energieke man. Hij had een bizarre flow, een energieke flow. En dat viel gewoon op. Daarna kwam zijn echte doorbraak bij Scenario van de Tribe.

Fantasy hoorde je bij Galaxy Radio. Ik wil graag van jou weten welke track jij wilt horen. Wat wil jij graag horen? Stuur het door. Naar de Galaxy Hotline hoor je zometeen jouw favoriete working track.

0: it up, book it up.
1: Check it, check.
2: Check out the
3: music. Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
6: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder

0: dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
2: Let's go.
3: Let's go.
2: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
4: Ik help je nog een vol uur door je werkdag heen. Totdat je lunchpauze vandaag om 12 uur help ik jou je werkdag door. Zometeen mag je jouw favoriete working track doorsturen via 085 029 4x2. Ik hoor graag van jou welke jij wilt horen. En misschien hoor je dus zometeen jouw lievelingstrack. Hoor je zo.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
4: Zometeen draaien we Love Me Not bij Galaxy Radio. Eerst nog een track die eigenlijk heel simpel begon met een paar piano-akkoorden in de studio. En daar begon een spontane melodie overheen. Een kleine zang en daarna kwam de eerste versie. En eerst werd er gedacht, weet je, we gaan er niks mee doen. Daarna zei Dave, weet je wat, we gaan hem echt afmaken. En toen kwam dus Rain Dance, die je gaat horen hier bij Galaxy Radio. Dave en Tims.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Love Me Not bij Galaxy Radio. Het is vandaag even doorwikkelen op de werkdag. Heb jij een makkelijke werkdag? Heb jij geluk? Heb jij een zware werkdag? Ga ik je helpen. Je mag zometeen doorsturen wat jouw favoriete working track is, die jou meer energie gaat geven voor de rest van je werkdag. Stuur hem door via WhatsApp of bellen. Ik hoor het graag van je en misschien draaien we dus zometeen jouw favoriete track. Eerst nog, Put It On.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.
3: Biggest stars.
4: Come on, come on.

Santa hoor je, Russia Galaxy Radio. Nou, mocht je vandaag een moeilijke werkdag hebben, ga ik jou door je werkdag heen helpen. Zeker met jouw favoriete track die je mag doorsturen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. En mocht het daar vandaag iets troeven gaan, ga ik je door je werkdag heen helpen met je favoriete working track die je mag doorsturen via de Galaxy Hotline. En dat deed je. Ik kreeg een track door die gaat over een bepaalde artiest, namelijk Doja Cat. Waar het nummer ook over gaat. Een track is gebouwd rondom een sample van Let Me Blow Your Mind, Gwen Stefani en Eva 2001. Het nummer werd al bekend op een festival, want die beelden waar hij het nummer live deed gingen massaal online en vooral viral. En daarom werd het nummer dus steeds groter en groter. Doja ga je horen, Central Cee. This is hip-hop on Galaxy Radio. Hip-hop, yeah. Where the biggest stars come to play. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: Waterkant hoorde je, Broederliefde, eerder hoorde je Doja, Central Cee met Galaxy Radio. Een track die al bekend werd voor die eigenlijk uit was, namelijk op een festival waar Central Cee stond. Hij performde, mensen filmden dat, deelden die beelden en het ging viral op de socials. En ja, tegenwoordig moet je gewoon op die manier ook bekend worden. Hey, zometeen hoor je Ride and Dirty na As We Get High, Beats en Hardy bij Galaxy Radio. En straks de lunchbreak mix, maar dat hoor je pas zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Riding Dirty bij Galaxy Radio. We gaan alle kanten op vandaag. Zometeen hoor je een love song van Idali. Na een track die gaat over, ja, misschien wel jouw komende weekend. After party hoor je Kleine John bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy Radio. Riding Dirty. Hip-hop, rap.

0: Een love song van Idali, nooit echt van mij bij Galaxy Radio. Ik leerde Idali allereerst kennen op een track samen met Willem van de Opposites, namelijk Portemonnee. Misschien zeg je dat iets, zo niet, zou ik zeggen, zoek hem op. Een heerlijke track, wel van lang geleden. Hey, zometeen een lunchbreak mix met Sydney Cracker, die jou in lunchpauze door gaat helpen. En ik ben er morgen weer van 10 tot 12 om jou je werkdag door te helpen. Tot morgen.
1: Yeah. Yeah. This is Galaxy.
2: Bang, bang, bang, and
1: hip-hop. This is where the biggest stars come to play.
3: This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.
4: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up.

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.
1: Sorry.
2: No.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 12 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
10: We are
12: Turn up.
10: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
14: Let's make it happen.
15: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
16: This is hip hop, homie.
13: We live right here, baby.
15: Galaxy, the number one in hip hop and R&B. Hey.
10: The city clocked in.
17: Get out of my DJ.
10: Let's go.
18: Let's go.
10: DJ Sydney Gregor is serving you the biggest hip hop, Afro, and dance hall bangers. This is the Galaxy Lunch Break Mix.
19: Take over stars right now.
17: Right now.
10: Every weekday from 12 till 1.
20: Only here on Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio.
1: Hi guys, I'm Tims.
2: Hold up, wait.
3: Hey, this is Giveon.
0: Make us the number one preset on your car radio.
4: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
0: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
6: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
1: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
6: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
1: Ja.
6: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
7: Bring the real
8: hip-hop
7: back.
9: Bring the hip-hop back.
0: And back
4: with more

0: luisteren naar Galaxy Radio. Met zo 10 joints in a row. 10 tracks op een rij. Reclamevrij.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip-hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. To the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Noose bomb in ice.
2: En toen moest ik dus brief laten verder. En uiteindelijk gaven ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
3: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het
1: op? Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vierdik Jaden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierdik Jaden Anniversary.
11: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
10: Dit wil je niet missen.
1: We are
12: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
9: We are
11: hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: We back.
15: Rolling 10 joints in a row.
16: Do it.
17: Back inside that hip hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de lerares op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Or Rie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
3: This is the sound.
0: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip hop.
5: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
9: Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio. We are.
13: Hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.

Zo, na de zomer is het altijd de tijd voor te detoxen. Zo heeft Devana Holwijn namelijk zijn stektember. En er komt natuurlijk Stoptober aan. Dan moet je stoppen met roken als je dat al deed natuurlijk. Dus ja, detox, dat is op dit moment hip en trending. Je hoort de Lil Baby, daarvoor Jonne Fraser. I Need Your Love en AIDS was er met Ring My Bell. Met daarin natuurlijk dat sampletje van Anita Ward. Het is dinsdag de 29e, Basby tot de 7 uur. De lijnen gaan weer open op 085-029-4x2, 085-029-4x2. En wat zit deze dag mee, hè? Weer 29 graden op sommige plaatsen. Althans, dat zijn de berichten die naar mij komen. Ja, schromelijk overdreven, denk ik. Ik denk dat het een gaatje of 26 maximaal is. Maar mensen die willen meestal nog wat meer zomer van maken dan het al is natuurlijk. Maar het is lekker weer buiten. Alles zit een beetje mee op deze dinsdag dus. Wat wil je nog meer? Wat dacht je van goede muziek? Nou ja, dat kun je zelf bepalen. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Draai ik nieuw werk voor je. Hier is de nieuwe Bees & Honey. As high as we get.

0: MC Light met Cold Rock a Party. Speciaal voor Stefan en Arjan. Zitten op de vuilniswagen en druk aan het werk. En vroeg een plaatje aan via WhatsApp op 085-029-4x2. Daarvoor de nieuwe van Bees and Honey met As High As We Get. Zometeen Drake, maar eerst Ardy hier op Galaxy.
1: We are. Your daily playlist provider. You know his name. We are Galaxy Radio.

0: Drake domineerde onlangs de Airplay Top 20 met 3 platen. Daarvan is er 1 verdwenen, maar er staan er nog 2 in. Waaronder deze, je hoorde Too Hard for the Radio en daarvoor RD met Flowers. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. To the max.
2: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
1: Nieuwsbaum in ice.
3: Hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken. Hè? We zitten
4: hier niet. Maar, heb jij een spraakgebrek vandaag of zo?
3: Hoezo?
4: Is hij gekwurt of zo?
3: Nou, ik ga nu terugluisteren.
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Yeah. This is what Galaxy Radio sounds like.

Galaxy met Party Next Door, Loyal. En daarvoor de nieuwe van Ara Star. Die gaat als een speer door de Airplay Top 20 heen. Het heet Tornado. Als je tegenwoordig de kranten openslaat, dan word je bang gemaakt door van alles en nog wat. Ik bedoel, het Westnel-virus heerst. Dus de kans dat je door een mug wordt gestoken en daarbij om het leven komt, is aanwezig. AI gaat de halve wereldbevolking uitmoorden. Dat is iets wat de laatste weken natuurlijk in de media komt. Maar dit is ook zo'n bericht waarvan ik denk van, ja, wat moet ik hier nou precies mee? Moet ik hier bang voor worden of niet? Het schijnt dat de supermarkten steeds meer aan het innoveren zijn en dat er dus een soort van dynamische beprijzing komt. En dat betekent dus namelijk dat straks, weet je, in de supermarkt de prijs afhankelijk wordt van wie je bent. Stel je voor, je bent redelijk fors gebouwd zoals ik. En je loopt dan naar de chipsafdeling, dan zou het zo wel eens kunnen zijn dat een zak chips dan in één keer 7 euro kost of zo. Weet je, om mij te ontmoedigen om die chips te kopen. Dus ik denk, als dit echt waar is, waar gaat het dan heen in de wereld? Hè? Ik bedoel, ik kan me ook niet voorstellen dat het waar is, of dat het zo ver is. Maar goed, het zou zomaar kunnen. Hè? Ik bedoel, AI stuurt tegenwoordig alles. Dus, en in dat geval gaat AI me dus niet, weet je, omverleggen.

chips af gaat houden, omdat die prijs hoog is, hè? Dynamische prijs. Dan leef ik misschien even wat langer, wie zal het zeggen? Hey, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen muziek van Nederlandse bodem. KM en Ida Lee komen eraan, nu meteen. Maar dat is niet meteen, want eerst heb ik Post Malone voor je met zijn nieuwe, die heet Fuck. I just wanna fuck. I just wanna fuck.

Sluit even de ogen. Denk even nergens meer aan. Die file lost vanzelf op. Je mag zometeen afscheid nemen van de baas. Dit wordt een geweldige dinsdag. Het is bijna magical dit. 3500 van Travis Scott hier op Galaxy. Daarvoor van eigen bodem KM en Idali met nu meteen. En Post Malone was er met zijn nieuwe single die heette Fuck. Ja, en over nieuw werk gesproken. Ook Lucky Day heeft een nieuwe plaat uit. Die hoor je nu op Galaxy. Heet Nowhere Fast.

Thank you.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us
4: on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us
4: on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staško. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want 40 jaar dan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vier jaar

0: We are Top Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
2: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody, turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: Het is vandaag 29 september. Het is de dag dat er weer records gaan sneuvelen. Nou, dat dus, hè, want het is nog nooit zo warm geweest op een 29 september. Met temperaturen ver boven de 25 graden. Dus ja, die barbecue die mag nog even overuren maken. En wij zorgen voor de muziek.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op.

for the love me or. This is where the biggest stars come to play. Not my real G's, the ones that know what's up. En genieten jullie een beetje van het weer? En van de muziek, dat is lekker. Hey, zometeen de nieuwe van Frenna, Coca Bali en Will Smith komt eraan met Miami. The number one for hip-hop and R&B.

0: Nou, voor de warmte hoef je niet meer naar Miami. Daar kun je gerust voor in Nederland blijven, want ja, het is vandaag lekker weer. Je hoort de Miami van Will Smith. Overigens, Miami die binnenkort geen Miami meer heet, want het gaat Vice City heten. Want ja, binnenkort komt de GTA 6 uit. Ik weet het, ik heb het er vaak over. Ik ben een groot Rockstar-fan en ik zit al 13 jaar op de sequel te wachten van GTA 5. Dus, en ik ben niet de enige hoor. Volgens mij staat de hele wereld op zijn kop. En ik zei het gisteren ook al, op het moment dat dat spel uitkomt, 19 november, dan staat de wereld een soort van stil. In Miami, want daar speelt dat spel, hè, daar speelt het zich af. Zijn ze nu druk bezig aan discussiëren of ze dus tijdens de introductie van GTA 6 Miami willen ombouwen tot Vice City. Want in dat spel, hè, zijn natuurlijk heel veel herkenbare dingen uit de stad Miami terug te vinden. Ja, en als je niet weet waar ik het nu over heb, dan moet je gewoon maar eventjes, weet je, aardappelen gaan schillen of iets voor jezelf doen. Dit is echt voor de diehard fans natuurlijk. Dus ja, die discussie die is gaande, want het levert namelijk een hoop geld op. Rockstar heeft miljoenen over om heel Miami namelijk te verbouwen. Ben benieuwd hoe dat afloopt.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.
2: Hey. No flex, zone. Hey. No flex, zone. Hey. Hey.

Just kept the haters, God bless them. Hey. No flex, zone.

flex zone. No flex.

0: Is de nieuwe van Karel, samen met Ronnie Flex. Ja, tegenwoordig moet je het een beetje upscalen, hè? Dan is het niet Karel, maar het is Karel, hè? Ik woon bijvoorbeeld zelf in Almere. Daar heb je een wijk die heet Nobelhorst. Maar ja, de mensen van Nobelhorst, die vinden Nobelhorst nou net even te weinig. Dus die hebben dat ook geupskilled. Het heet tegenwoordig Nobelhorst. Dus dit is Karel met Ronnie Flex. Nieuwe single heet Voodoo. Je hoort hem hier op Galaxy. Daarvoor Ray Schrummert en No Flex Zone. En zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got everything you need. Now bring it like you.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
4: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
5: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
3: Oké.
5: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
6: When you wake up before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
7: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon, weekdays from 6.
8: Hey, yo, everybody.
9: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
10: Yes, sir.
9: This is Galaxy Radio.

Dali Babe en Pink Blush. Ja, dat is nieuw. En als je niet weet wie Dali Babe is... Dali Babe is eigenlijk Latifini Brennan. Ze komt uit Amerika. Ze is geboren en getogen in Dallas. En begon in 2017 met haar eigen Instagram-account. En dat ging lekker, want ze had heel snel 180.000 volgers. Haar handle is Princess Dali Babe. En tegenwoordig maakt ze muziek. En dit is de grote hit in wording. Die hoorde je hier net op Galaxy. En er staat in de Amerikaanse hitlijsten hoog. Je hoorde Pink Blush. En daarvoor Shakira en Burna Boy met Die Die. 085-029-4x2. De lijnen staan elke middag tussen 4 en 7 voor je open. We loodsen je door de avondspits heen hier op Galaxy. Bas B tot 7 uur. Laat weten wat je graag wil horen waarmee je die file doorheen komt. Heb ik zometeen Distinct voor je. Morad met RS6. En de Broederliefde komt eraan met Waterkant hier op Galaxy.

0: I run the streets.
1: Yeah.
2: We are Galaxy.
3: Schat, daar sta ik dan.

0: Eerst eens, hoorde je en Millie. Ik zat afgelopen vrijdag zat ik naar Cartier en DNA te luisteren. Daar was Dami op bezoek. En ja, die kregen de keuze dus 1 miljoen en nooit meer muziek maken of gewoon altijd muziek maken. En hij zei, nee, doe mij maar altijd muziek maken, want 1 miljoen, dat ga ik heel snel binnenhalen. Ik weet niet in welk land hij dat probeert, maar in Nederland denk ik dat het heel moeilijk is om even 1 miljoen te verdienen. Want ja, er is nog altijd die blauwe enveloppenbrigade en die hapt er lekker uit dat miljoen. Daarvoor Distinct en Morat met de RSS of RSC's of RS6. En Broederliefde Waterkant en Pop Smoke en Lil TJ met Mood Swings. Zometeen na 6, begin van je vrije dinsdagavond, spreek je zo.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio en online.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
12: We are
14: hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
18: En dan kijk eens even naar de klok. Zie je dat? We zijn 6 uur gepasseerd. Het begin van je vrije dinsdagavond en barbecue time. Zometeen TV Off van Kendrick Lamar. Ik heb Lord Tariq voor je klaar liggen. En ook Drake komt eraan met Janice. Shut the fuck up.
17: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Drake, Jenna Shut the Fuck Up. En daarvoor hoorde je Lord Tariq met Deja Vu, Yep Town Baby. Kendrick Lamar was er met TV af. En Don Tolliver die mocht openen na 6 uur op je vrije dinsdagavond. En secondhand, zit je in de tuin met de familie, staat die barbecue te pruttelen, ligt het vlees erop te bakken. Of misschien doe je het vleesloos en doe je het gewoon met groenten. Ook lekker natuurlijk. Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Het is nog een beetje nazomer in Nederland. Mij hoor je niet klagen. Ik vind het prima. Voor mij mogen ze dit doortrekken tot eind oktober. Begin november. Midden november. Weet je? En daarna gewoon in één keer ijskoud. En een bak met sneeuw. Dat we eindelijk ook eens een keer gewoon een White Christmas gaan krijgen in Nederland. Want ja, dat is ook al 20 jaar geleden of zo. En we zingen er nog steeds over. Dus... Maar ja, de kans dat dat gaat gebeuren wordt natuurlijk steeds kleiner. Hey, je luistert naar Galaxy op 104.2 te ontvangen op FM in Rotterdam. Op 95.6 in Den Haag en omgeving. 95.7 in Groot-Amsterdam. Op 95.4 in Noord-Holland rond Alkmaar. Op 95.9 in Almere. In Hilversum, in Gouda en het Groene Hart. En overal natuurlijk te ontvangen via DAB+. En ik ben Utrecht vergeten. 103.4. Nee, 103.2. Sorry. Of 4. Nee, 4. 103.4. Ik zoek het even voor je na. 100, ik hoor net 103.4. Oké. Okay. Hey, zometeen CK op de radio. Ik heb Juju Boy voor je klaar liggen met James Bond. Maar eerst Tion Wayne. Hier is Body.
1: This is Galaxy Music.
2: English girl named Fiona.
1: Galaxy. The number one in hip-hop ever.

0: Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.
1: Mic check. 1, 2.

0: Juju Boy, Vangs and Ranks, je hoorde James Bond. En daarvoor CK met Wahala en Tian Wayne met Buddy. Zometeen op Galaxy. Deze banger, dus blijf luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de leraar is op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. These are the bangers on

Even wegzwijmelen met Mario, you're the crying out for me. En daarvoor Amy Grace met Laat Me Zien. Had ik je al verteld wat er vanavond gaat gebeuren hier op Galaxy. Het is dinsdagavond, dus zometeen natuurlijk na 7 uur. Daniel Nussbaum en Ice. In Daniel en Ice, dat wordt weer gekkenhuis. En Ice die zal daarna gewoon doordraaien tot een uur of 11. En deze dag wordt afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Je hoort er in Rosa's World tussen 11 en 1 uur. En dan gaan we de nacht in. En ook dan gewoon lekker blijven luisteren. Mocht je vannacht toevallig werken, laat die radio op Galaxy aanstaan. Want we hebben de hele nacht de beste muziek voor je. Zometeen King Van. Ik heb RMR voor je klaar liggen met Dealer. Mijn eerste werk uit de Airplay Top 20. Olivia Dean, hier is The Man I Need.

0: RMR samen met Future en Lil Baby Dealer hier op Galaxy. En daarvoor King Von met Took Her to the O. En wat zal die O dan zijn, hè? Hey, zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum en Ice in Daniel en Ice. Ik spreek je morgen weer om 4 uur. Maak er een leuke avond van. Ik ga je achterlaten met nieuw werk van Ema. Need It Bad hier op Galaxy. Tot morgen, hoi.
1: Y'all know what time it is.
2: Now.
1: This is new feature music.
3: Bringing you the exclusives first.
4: If it's new,
5: you get it first right here.
6: New music on Galaxy Radio.

0: this galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
4: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio,
4: dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
3: Let's go. And now,
5: hey, people.
3: Chaos to the max.
6: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
3: Noose bomb and ice here on Galaxy.
7: We got you.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebaum.
8: Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Noosebaum. En tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En we zorgen de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met IC.
9: Yes!
8: Woe. Ja hoor, de lijn zeggen open 085-029-412. Drop daar je favoriete plaat. Wie weet ruim zo ervoor weg. En dit is Klaan hier voor.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: Wauw, Kalania Voldert hoor je hier bij Nieuws Radio. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Nieuws Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building.
1: En ijs. Dat gaan we even aanpassen binnenkort, hoor.
0: Ja, dan moeten we even jingle maken. Luister je, of ben je zelf in de jingles en ben je een artiest of zo? Je bent een producer, je denkt bij jezelf, hey, dat is tof. Ik help die boys even uit de brand. Ja, gooi het eventjes, slide even onze DM.
1: Ja.
0: Hey, was het even stress? Want ik pakte de koptelefoon. En voor de mensen die denken, heeft hij haast of zo, die gozer? Waarom lult hij zo snel? Nou, dat kwam omdat ik eigenlijk dit ding blind moet doen. Als DJ's zijn, heb je natuurlijk een koptelefoon op.
1: Mm.
0: En dan kan je gewoon een beetje horen wat je doet en tot wanneer het nummer begint. Nou, die was dus kapot.
1: Ja, jij kan beter gaan freestylen, man.
0: Goed, maar mensen hebben het wel gehoord. Mensen hebben ons wel een appje gestuurd. Ik krijg een appje binnen van Ezra. Die zegt, ja, mijn vriend kwam vandaag thuis met bloemen. En ik dacht meteen, wat heb jij gedaan? Hij had dus echt gewoon bloemen gekocht. En erg eigenlijk dat mijn eerste reactie gewoon wantrouw is. Ja, ik snap je, Ezra. Wel fijn dat je het eventjes met ons deelt.
1: Het is toch super attent. En dat is niet eens Valentijnsdag.
0: Ja, oké. Okay, maar als iemand in één keer met een duur condoom op de proppen
1: komt... Ja, dan is er wat te voor bloemen, inderdaad. Snap je dan voor bloemen?
0: Ik hoor je. En Elijah die appt van, ik zit nog gewoon op werk, boys. En iedereen is al naar huis. Ik zet Galaxy extra hard aan. Want ik heb besloten dat ik vanaf 7 uur gewoon betaald krijg om mee te zingen. Hey, dat is toch lekker?
1: Hey Daan, hoe gaat het eigenlijk met jou vandaag? Wat heb je allemaal gedaan?
0: Wat is dit nou weer voor kutvraag? Hoe is het met je?
1: Nou, ten eerste vraag ik erom.
0: Heb jij flink een blij dat je bent blij dat je zegt? Jongen.
1: Kom maar door met de bom.
0: Nee, ja, met mij gaat alles. Jongen. Nee, gaat lekker. Hey, we hebben een bomvolle show. Veel dingen te bespreken. Ja. Ook zijn we natuurlijk een actie begonnen op TikTok. Mensen kunnen daarin een freestyle sessie
1: Dus
0: in.
1: Als jij nu luistert, je bent een rapper of een artiest, zangeres, et cetera, je maakt gewoon muziek.
0: Ja.
1: Stuur gewoon je liedje op naar, zeg ik het goed? Nee. Ga naar onze Instagram, Daniel en IJs. Spel het even
0: voor. Insta? TikTok. Jongen.
1: Gaat weer lekker vandaag, zie ik.
0: Dit gaat op.
1: Nou, in ieder geval lekker. Onze TikTok heet Daniel en IJs. D-A-N-I-E-L. E-N-A-I-S. Het is niet zo moeilijk.
0: Het is dat ik niet de lingo dingen zeg, maar anders had je een...
1: Wat je moet doen... Ja, tag gewoon een favoriete artiest van jezelf, man. Een rapper of ben je zelf?
0: Nou, we gaan gewoon mensen cloud geven, hè. Dus ben je, weet je, of bel even in. Dat je denkt jezelf, hey, jullie moeten mijn single gaan draaien. En overtuig ons. Laat ons weten waarom jij de beste bent. 085-029-4x2. En wie weet maak je kans op de live stage hier bij Galaxy.

0: Goedenavond, Galaxy hier. En we hebben meteen een beller. Kijk, dat gooien wij er natuurlijk al meteen live op zender. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goed.
1: Ik had voor iets gebeld met een collega.
2: Wie? Oh. Ik? IJs, bedoel je? Of wie?
1: Ik heb geen naam doorgekregen, maar het gaat over...
0: Hé, hey, maar laten we eerst eventjes beginnen met die microfoon even niet op luidspreker te zetten. Dan weten we meteen hoe je klinkt, want nu horen we eigenlijk bijna niks.
1: Oh ja, goedemiddag.
0: Even kijken. Hallo?
1: Ja, goedemiddag. Ik heb gebeld met een collega.
0: Nee, oké, dat begrijp ik. Maar kan je eventjes de telefoon van speaker afhalen? We horen je niet zo goed.
1: Ja, ik heb gedaan.
0: Oké. En vertel eens, hoe heet je?
1: Ik heet Nairo.
0: Nairo? En we laten je over Nairo! Hey Nairo, je hebt gebeld met een collega. Kunnen wij jou verder helpen?
1: Ja, eigenlijk een artiest van me bij jullie laten komen voor een sessie.
0: Oh! Ja.
2: Oh, je wilt een artiest laten komen.
0: Je wilt een artiest aandragen. Oké. Nairo, ja, door de slechte ontvangst kunnen we... Ja, dat horen we niet zo goed.
2: En dan even een vraag, Nairo. Ja.
1: Ja,
2: waarom zouden we hem moeten uitnodigen? Kan je ons een beetje overtuigen in 10 seconden waarom hij hier moet komen?
0: Het is all yours.
1: 10 seconden? Oké, hoor.
2: 15 seconden, oké, 15.
1: 15? Oké, 10 seconden is genoeg, maar ja, 15 is goed. Die man kan goed zingen, hij kan rappen, hij is talentvol. En hij kan voor alles. Rappen, zingen, hij is zanger, alles. Gewoon alles in één.
0: Het is een totaalpakketje, wil je zeggen?
1: Gewoon totaal.
0: Hey, even niet zo boos te worden. Hey, even niet zo boos alsjeblieft. Hey, maar hoe heet hij dan?
1: GSMT.
0: Hoe?
1: GSMT.
2: Oké, weet je wat we gaan doen, bro?
0: We gaan even een klein stukje laten horen, maar ik wil even, spel even zijn naam.
2: Ja.
1: G-streepje.
0: Versta jij het?
2: G-streepje, ja.
0: Wat?
2: G-streepje.
0: G-streepje.
1: SMT.
2: SMT.
1: Ja.
2: S van Sarah, M van Michael Jackson en T van... tekenen.
0: We gaan even een klein stukje, een beetje famous heet hij. We gaan even een klein stukje laten horen, komt ie. Even een stukje...

0: Kom even aan de tafel.
1: Ja, ja, ik ben blij dat je belt, want hij zit zeker in de roulering. Misschien dat hij de show krijgt.
2: Inshallah, misschien.
3: Hey!
2: Hey!
3: Hey! De
1: Hé, hey, maar eventjes over jezelf. Waar bel je vandaan, joh? Want volgens mij bel je ergens waar je geen ontvangst hebt. Want wat klink jij slecht, hè?
3: Wow, ik was net in de studio met hem.
1: Oh.
3: En nu ben ik echt op de weg.
2: Wat? Ben je manager of iets? Wat is jouw functie?
1: Ja.
3: Ik ben manager van hem.
2: Ah.
1: Hey, maar waar zit je dan? Waar zitten jullie nu?
3: Zoetermeer. Zoetermeer.
1: Zoetermeer. Oh, dat is wel een beetje ver weg van de studio. Anders had ik gezegd, kom nu maar langs.
3: Ik zeg je eerlijk.
2: Nou,
3: dat gaat
2: het
3: niet
2: worden. Nou, wat is het dan voor met het je
1: hey, maar ik wens je nog wel een hele gezegende avond, moet ik zeggen.
2: We gaan kijken wat het kan betekenen, bro.
1: Hey, maar stuur hem eventjes op bij ons op de TikTok, hè. En wie weet, hè, krijgt G-Smith, SMT, sorry, Smith, maar één van die twee. Krijgt wel een mooie 30 seconden hier op de zender. Hey, dankjewel, man.
3: Is goed.
1: Hey, rustig aan.
2: Yo.
1: Hè? Hoi.
2: Ja, goed. Zo kan het dus ook.
1: Zo kan het dus ook. Inderdaad, vraag jou. Wil je ook even een artiest pluggen? En wil jij dus kans maken op zendtijd hier op Galaxy? Want wij gaan een showtje weggeven.
2: Ja.
1: Ja, bel even in, hè. 085-029-402. Kijk, ik moet zeggen, Nairo die staat wel een beetje op plek nummer. Gedeeltelijk nummer 1.
2: Gedeeltelijk, ja.
1: De beller is sneller.
2: Ja, precies.
1: Laten we er even op duidelijk zijn.
2: Dus.
1: Hey, Ice, ik wil even wat met je bespreken.
2: Oh, moet ik goed zitten?
1: Ja, gaan we goed zitten. Ik word zo moe van artiesten die dan meedoen met een overheidsspotje.
2: Ja.
1: Je weet als geen ander, hè? Nee, dat gaat niet om. Vuurwerk is natuurlijk wordt verboden. Dit jaar is een landelijk vuurwerkverbod. Hmm. En ik weet niet, ik vind dat sowieso een beetje kinderachtig in de zin van... Ja, weet je, waarom laten niet gewoon de mensen zelf bepalen of ze een rotje afsteken, ja of nee? Kijk, tuurlijk, hè, het gaat ook over die zware cobra's, et cetera. Dat snap ik, hè?
2: Ja, ja.
1: Maar die waren sowieso al illegaal. Dus een potje. Ik kan me wel voorstellen dat het allemaal goed gekomen. Nou, aan de andere kant wordt ook best wel veel tegen onze hulpverleners geschoten. Nou, daar ben ik het dan totaal niet mee eens. Maar nu is er dus een spotje met pook. Ik weet niet of die jongen nog kent.
2: Ja, ik ken hem, ja.
1: En die zit dus, en die zie ik echt om de 10 seconden op mijn viewpage. Moet je eens even horen wat hij zingt.

0: Nou, als, ik, als ik een paar nulletjes krijg, dan zou ik het ook gewoon doen.
1: Maar ja, hoe erg laat hij zichzelf hierin... ja,
0: hij verkoopt zichzelf eigenlijk. Wil je dat hij zichzelf verkoopt?
1: Nou ja.
0: Ik ga het tegen hem zeggen.
1: Oh ja?
0: Zal ik hem even bellen anders? Is
1: nee, maar kijk, heel veel Nederlanders zijn sowieso niet eens met dat er vuurwerkverbod nu heerst.
0: Gaat ook niet
1: laat
0: gebeuren.
1: Laat even weten via de Evangalaxy, ben je er mee eens of bel of in? 085-029-4x2. Ben je het eens met vuurwerk, ja of nee? Hey,
0: maar luister, denk je dat echt mensen zich eraan gaan houden?
1: Nou ja, het is...
0: nieuw is gewoon vuurwerk, hoort er gewoon bij, man. Dus,
1: Ja, maar dan ga je dus als rapper zijnde, ga je dus wel jezelf uitlenen om hier een rapperspotje
0: nou,
1: van te maken.
0: Ik vind het wel van schut van diegene die hem even vraagt, want die denkt waarschijnlijk, oh, pok is cool.
1: En dan kunnen we daarmee de jeugd aanpakken en dan gaat de jeugd het ook volgen.
0: This is gonna be fun, ja. Ze gaan denken dat de jeugd het uit... Nee, dat werkt niet.
1: Oh, maar als je die comments ook leest...
0: Gaat het helemaal lift?
1: Nou, mensen zeggen, waar slaat dit op? Waar heb jij jezelf voor uitgeleend?
0: Ja, Poke heeft uiteindelijk gewonnen, want die heeft het geld op zijn rekening gekregen.
1: Ja, hoeveel zou hij er hier dan voor krijgen?
0: Ja, ik denk toch wel een paar duizend of zo, of niet?
1: Een paar duizend? Ja, ik denk dat hij denk ik voor minder dan 20.000 niet zijn deur uitkomt, denk ik.
0: Nee, denk je dat?
1: Nee.
0: Maar zo relevant is hij toch niet meer, denk ik.
1: Ja, maar daarom is het toch even snel cashen.
0: Ja, maar dan pakt hij alles wat hij pakken kan. En 2K zal er ook wel...
1: Het is toch ongekend. Ben je het eens met vuurwerkverbod? Laat weten via de Evergalaxy 085-029-4x2. En wie weet... Ja, gaat iedereen nog wel naar luisteren als je het met je eens bent. Tyla, that girl, hoor je hier op Galaxy. En drop het even, hè. Spannend. Dit is jouw cursus, toch?

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
2: Fot en ima bas. Sai se or.
3: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
0: This is what your favorite station

bij Nieuws Radio. Hey, er is in Duitsland wel een heel bizar nieuw televisieshow aan de gang. Heb je wel eens al gejoekeld met iemand? Nou goed, wat het is hoor, zo meteen. Dit is Oh My Man.

0: weer, hoor.
1: Victoria Monet. Oh my mama, hoorde hier bij Nieuws Radio. Nou, bijzonder nieuws. Want er is namelijk een nieuw datingshow op de markt. En ik dacht, misschien is dat helemaal wat voor jou, Ice.
2: Oh, leg eens uit.
1: Want de Duitse datingshow Maison Taboe pak daten heel anders aan. Want deelnemers belanden meteen samen in bed en leren elkaar daarna pas kennen. Dus je komt het huis binnen. Je moet eerst het bed delen met iemand. Dus je gaat meteen eigenlijk gewoon van wal.
2: Ja.
1: Je bent meteen aan het joekelen. En van daarna, na de gejoekel, we moeten eventjes, want we zijn natuurlijk ook live op TikTok, we moeten even een beetje op onze woorden letten.
2: Ik heb geen zin in die kent.
1: Dan pas zeg je van hoe je heet, waar je vandaan komt, wie je bent, wat je doet.
2: Maar het is toch super ghetto.
1: Het is, ja, maar kijk, luister, in Zweden en zo gebeurt het al, hè? Scandinavië is dit de manier om iemand te leren kennen.
2: Een soort Ex on the Beach-achtige vibe krijg ik die van.
1: Nou ja, en je geeft je type op, je moet ook gewoon meteen het bed induiden. Ja, maar ik vind het een beetje bijzonder.
2: Maar is het gewoon een app of komt het ook op tv of zo?
1: Bro, het is gewoon een televisieserie, hè?
2: Ja, dat bedoel ik. Zie je, dus het is eigenlijk weer zo'n influencer-programma. Waar ze,
1: influencer, hey. Hoe zeg je dat?
2: Influencer.
1: Maar eerlijk is eerlijk. Kijk, ik zit natuurlijk aan een ketting. Ik zou het niet meer kunnen
2: doen. Nee, ik zou niet meedoen, Daniel.
1: Nee?
2: Nee. Bro, tv, bro. Je gaat toch niet daar op een lei op tv, man. Dan wil ik wel even een tonnetje op mijn rekening krijgen, hoor, als ik dat wil doen.
1: Bro, echt? Maar als je daar nou...
2: Bro, je gaat gratis jouw lichaam weggeven op tv voor...
1: Ja, maar je hebt wel meteen, je krijgt er wel wat voor terug, namelijk een joekelpartij.
2: Ja, op tv, ja. Iedereen kan meegenieten van een joekelpartij.
1: Nou, alsof jij zo...

0: ga niet liegen, bro.
1: Misschien wel.
0: TV-joekelen gewoon.
1: Nee,
0: bro, ga niet liegen. Van wie wil je liegen? Jij zal het niet doen. Jongens, Daniel capt.
1: Ik cap helemaal niet.
0: Je capt Carlo.
1: Hoe grappig is dat?
0: Jij zal het niet.
1: Oké, misschien cap ik wel.
0: Hey, ik heb trouwens goed nieuws. Onze artiest is onderweg, zie ik.
1: Oké, okay, dat is top.
0: Nice.
1: Galaxy Radio, waar je naar luistert. Ja hoor. En ik krijg ook nog een appje binnen. De appbox staat gezellig open. Luca, die zegt, boys, ik heb net 16 euro betaald voor een broodje en drinken op het station. Ik ga vanaf morgen gewoon weer met een boterham in aluminiumfolie van huis op. Dat vond ik altijd zo smerig. Weet je, dan was je dan, ging je naar school en dan had je, smeerde je nog wel even je mammetje.
0: Ja.
1: En dan kwam je dus aan het eind van de middag achter dat je denkt, nou, kut, ik heb natuurlijk gewoon die lunch vergeten. Of ik ben expres naar de supermarkt gaan. Maar dan nog een beetje trek.
0: Nou ja, toch tijd voor lunch. Ik had niet eens tijd om dat te maken, man, in de ochtend.
1: Nee?
0: Maar ik word wakker, ik
1: ren. Dat is een beetje skere tijd, hoor.
0: Skere tijd, die hebben we allemaal meegemaakt.
1: Nou, maakt helemaal niet uit. Maar goed, dus aan het eind van de middag dan heb je nog trek. En dan moet je dus dat broodje, weet je, met boter en allemaal dat zo zooi, moet je nog uit dat aluminiumfolie trekken. Ja, het is echt zo smerige bol. Dus dan, heel decadent, maar dan koop ik maar gewoon mijn lunch.
0: Heb je hard op uitleg hier, jongen?
1: Nee, maar toch, ja.
0: Ja, ik kan er niet over mee praten.
1: Als je gewoon een croissantje haalt bij de supermarkt, ben je er gewoon een eurotje kwijt.
0: Ik stel altijd het ontbijt van mijn klasgenoten, man.
1: Geef me je lunchgeld. Alles komt niet weg.
0: Geef me je kolen lunchgeld.
1: Ja, zo flinker ben jij natuurlijk.
0: Komt de oude ijs weer boven, hoor.
1: Ja, zometeen heb ik een bijzonder nieuwtje over pesters. Want ja, in een bepaald land, wat ik zometeen ga vertellen, ben jij niet echt welkom en heb jij geen goede toekomst. Dus heb je wel eens gepest? Echt, kijk over je schouder. Dit is Kicking op Galaxy. Kicking.

0: worden hier bij News Radio. Ja, en dan natuurlijk de vragen over pesten en zo. Kijk, ik vind dat jij wel zo'n soort pest bent. Ik denk dat jij iedereen wil pesten.
1: Ja, waarom denk je dat?
0: Jij hebt veel te grote bek ook.
1: Oh, jij niet, teringhond.
0: Nee, ik was niet zo.
1: Nee.
0: Maar schokkend nieuws, want stel, je hebt vroeger op school iemand flink gepest. Jaren later ben je ouder, je cijfers zijn goed en je wilt naar de universiteit. Maar dan zegt de universiteit, nee, vanwege wat jij vroeger hebt gedaan. Ah, dan kom je er gewoon niet in.
1: Echt belachelijk.
0: Ah, dat gebeurt dus echt in Zuid-Korea, want daar wordt pest op school steeds harder aangepakt. En dat stopt niet zodra je van de middelbare school af bent. Als je je aanmeldt voor universiteit, kunnen ernstige gevallen van pesten of andere schoolgeweld uit je leerlingendossier worden meegenomen in de beslissing of je wordt toegelaten. Ja, dit is niet alleen een regel op papier, maar de Gyeongpok National University heeft dit jaar 28 studenten direct afgewezen.
1: Ik vind dat echt bullshit, man.
0: Wat lul jij nou?
1: Nee, maar eerlijk, bro. Waarom? Verleden is verleden, bro.
0: Ja, oké, maar...
1: En misschien daarmee beginnen we er volgens ook natuurlijk.
0: Luister, kijk, jij bent niet gepest op school.
1: Nee.
0: Dus jij weet niet hoe kut dat is dat je gepest wordt?
1: Nou, ik ben niet gepest, nee. Maar er zijn wel momenten gehad dat ik twee keer moest kijken als er een chapje van 2 meter van mijn neus stond of
0: zo. Ja, oké, maar dat is niet pesten. Maar dat is elke dag structureel getreiterd worden op iets waar je waarschijnlijk zelf niet eens wat aan kan doen.
1: Ik ga je eerlijk zeggen, bro. Ik ben een beetje die slachtoffer gedoe de hele tijd zat, man. Dat mensen altijd zielig gaan doen. Ah, ik ben gepest, bro. Je moet gewoon... Je mannetje staan, denk ik dan toch?
0: Ja, maar niet iedereen heeft zo'n grote bek als jij.
1: Je hoeft geen grote bek te hebben om dat te doen, bro. Je kan ook gewoon normale kleren dragen. Weet ik veel.
0: Dus nu zeg je dus eigenlijk dat als iemand, zeg maar, niet zichzelf kan zijn. Want die vindt misschien wel vet om in de weidebroek te lopen.
1: Ja, dat zeg
0: dat
1: ik
0: slaat
1: ook...
0: dan toch helemaal nergens op? Niet iedereen hoeft toch alleen maar trainingspak aan als jij? Dat vind jij normaal.
1: Ja, maar dat vind jij weer niet normaal.
0: Nee, maar even.
1: Ja, maar kijk, weet je wat het is? Je hebt al een punt inderdaad. Je moet jezelf kunnen zijn en zo. Ja, maar sommige mensen vragen er gewoon om, vind ik, op een of andere manier, man. Als jij gewoon met een gebogen rug naar beneden loopt en een beetje gewoon zielig gaat lopen...
0: Niemand vraagt, niemand vraagt om gepest te worden. Niemand vraagt erom. Niemand die zegt van, joh, hey, ik ben een soort van vrije schietschrijver, schiet op mij. Maak me kapot.
1: Nee, maar
0: niemand doet dat.
1: Er moet één slachtoffer zijn, toch? Moet ergens
0: maar waarom is een slachtoffer ben jij dat niet? Waarom ben jij niet het pispaaltje?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Waarom activeer je zich niet tegen die gasten van, joh, weet je? Ja, maar grappig dat je shorts uit de klas weer pakt. Pak mij eens een keer. Ja, want zo was ik.
1: Nou, was je die held?
0: Ja.
1: Ik was ook een held van de klas, hoor.
0: Ach, nu, je bent een held op sokken, lijkt het wel.
1: Ik speel het, bro. Ik kom wel op voor bepaalde mensen, hoor. Ik zeg je eerlijk. Ja, man. Ik zeg
0: maar goed, maar ben je het dan mee eens? Kijk, ben jij het ermee eens? Laat me het even weten via de Apple Galaxy. Of lijnen zijn nu geopend. 085-029-2222. Ben je het ermee eens wat de school in Zuid-Korea doet? Ik vind het top.
1: Ik niet.
0: Ik vind het top.
1: Ik niet.
0: Ja, weet je, moet je maar op de blaren zitten. Ik ben serieus. Dat gezeik de hele tijd.
1: Oké, maar wat moeten ze dan doen om erop te komen? Of hebben ze gewoon geen enkele recht meer om erop? Ik vind dat gewoon onzin, man. Als ik wat in mijn verleden heb gedaan, ja, sorry dat ik je heb gepest. Maar
0: het gaat niet om één keer een vervelende opmerking maken. Maar Zuid-Korea werkt met 9 verschillende strafniveaus voor schoolgeweld. Ja, nummer 1 kan dan bijvoorbeeld zijn een verplicht excuus zijn. Of terwijl nummer 9 betekent dat je van school wordt gestuurd. De universiteit heeft besloten dat leerlingen met de 2 zwaarste straffen niet eens meer worden meegenomen in de toelatingsprocedure.
1: Laat. En er zijn er 28.
0: Hm?
1: En er zijn er 28 op dit moment.
0: Ja, die zijn 28 afgewezen. Ja. Allemaal ijsjes.
1: Allemaal ijsjes.
0: Ja. Nee,
1: en daardoor is het weer gepest.
0: Wat zei je?
1: Weet jij trouwens wat gepest op school?
0: Ik heb mij wel 1 keer geprobeerd te pakken, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En wat deed je toen?
0: Ja, zoals ieder joch proberen van je af te bijten. Maar je moet eigenlijk gewoon niet reageren. Nee, je moet eigenlijk gewoon niet reageren. Dat is het gewoon het beste.
1: Nee, maar jij lijkt ook niet iemand die van zich laat afbijten of zo.
0: Oh, ik kan wel van me afbijten.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik juist.
0: Maar ik heb het wel vroeger best wel lang volgehouden. En ik denk, nou, weet je, misschien dat ze morgen stoppen. Of dat ze morgen niks meer zeggen.
1: Ik ben er voor je, jongen.
0: Nee, maar daarom vind ik dit zo'n goede rol. Kijk, ik zeg niet dat ik echt elke dag gepest ben. Maar ja, ik viel wel gewoon op. Dus mensen vonden het wel vet om mij dan even een hak toe te zetten.
1: Ja, ik hoor je. Maar je bent toch gewoon gelukkig goed uitgekomen. En, kijk waar je nu bent. Waar zijn die pesters?
0: Nou ja,
1: Ja, de M. Ja,
0: mag die zeggen nu van, hey, wat doe je het goed?
1: Ja.
0: Of sta ik bij de bar en zeg, hey, wil je een biertje van me?
1: En wat doe jij dan?
0: Rot lekker op.
1: Precies.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy.
5: Dit is de Galaxy News Update. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: Let's go! Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
7: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
0: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: We are
8: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. And now.
11: Hey, people.
1: Chaos to the max.
12: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
13: We got you. You.
1: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
14: What up Galaxy, tot om 9 uur vanavond zijn we bij, namelijk Daniel Nice.
15: Woo!
14: Ja hoor, en met dit uur een iets heel bijzonders, namelijk een live artiest. Ja, en die kan je kennen van je eigen For You page, hoe chill is dat?
15: Ah, oh, kan niet wachten jongen.
14: Ja hoor, 085-029-4x2, de lijnen zijn geopend. Dit is Pango op jouw Galaxy.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: Nivo hoor je hier bij Nieuws Radio.
1: Wat een heerlijke track, man.
0: Ja, toch? Een beetje zo'n nazomerse zwoele track, zoals het vandaag ook was.
1: Ik ben blij dat je die erin hebt gegooid, man.
0: Ja, hé, en we doen ons best, hè? Het is toch ook wel weer, we zijn hier niet voor onszelf, we zijn hier natuurlijk voor.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, voor jou als luisteraar natuurlijk, voor de luisteraar.
1: Die vast zit.
0: Wat zeg je?
1: De luisteraar die vast zit.
0: Ja, in het verkeer of ergens anders.
1: Ja, ergens anders.
0: Hey, eens even kijken, want het is natuurlijk ook alweer fijn, want we hebben natuurlijk iemand anders die wel ook vast zit, maar dan in een hete studio. Joost, kom eens zien, wat zit er zometeen in de hitnieuwsflash van zometeen? Een verbinding maken.
2: Even kijken hoor. Ja, ja, de connectie werkt. Ja, hier ben ik dan, live vanuit de hitnieuwsstudio. Ik heb nieuws over Cho. Hij heeft een groot succes. En ook Cardi B springt een gat in de lucht.
0: Kijk.
1: Wauw.
0: Meer hierover zometeen. Dit is Gilly Gilly.

0: op Galaxy. Hey Joost, kom eens in met een hitnieuwsflash.
1: Ja, daar zijn we weer vanuit de hitnieuwsflash studio. Een gloednieuwe. Binnen een minuut ben je op de hoogte. Cardi B, we kennen er natuurlijk allemaal. En Kehlani pakken de grote prijs voor beste hiphop op de MTV VMA's. Hun gezamenlijke track Safe liet alle concurrentie achter zich. En Cardi en Kehlani zijn natuurlijk hartstikke blij met deze samenwerking. En liefhebbers van rauwe beats en scherpe teksten kunnen in hun handen knijpen, want Apollo Brown en Skizzo hebben een nieuw album, Luxury Tax. Ze werkten samen aan deze keiharde underground hiphopplaat en hij is vanaf nu overal te streamen. En Joe gaf twee uitverkochte shows in het Amsterdamse Bostheater. Het waren intieme middag- en avondshows in de open lucht, maar het was een groot succes en helemaal uitverkocht. Fans stonden heerlijk te genieten van zijn klassiekers en van zijn nieuwe tracks. Alright, dat was hem, een kakelverse hitnieuwsflash. Terug naar jou, Daniel.
0: Thanks, Joost. En je hoort Joe nu samen met Cam, Betty Anthem, hier op Galaxy.

0: Je staat hier naast het spoor, je luistert hier naar Nieuwsradio Galaxy. Daar zijn we dankbaar voor. Ja, het moment is daar toch aangebroken. We hebben een hele bijzondere gast bij ons in de studio. Ik denk dat ik die gozer meer op mijn viewpage voorbij heb zien komen dan dat ik jou op mijn viewpage voorbij zie komen.
1: En mijn vader ook.
0: En je vader. En eigenlijk iedereen. Ja. Laat je over je!
2: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er bent, man.
1: Ja,
0: fijn,
1: man. Hè?
0: Nee, dan ben ik serieus. Ik zei tegen Ice, ik zeg, grap, ik zie toch echt één iemand zoveel op een viewpage over. We moeten die guy in de show hebben.
1: En niet eens alleen bij hem, ook bij mij, bro. Hele TikTok zit gewoon onder, man. Ja, bro, ik kan dit weer om je heen, man.
2: Spijt me.
0: Wat voor de mensen die denken van, ik heb geen viewpage. Of ik denk, ze stem komt ergens bekend. Waar ben je nou bekend? Weet je wel? Waar kunnen mensen je nu van herkennen?
2: Nu kunnen ze me herkennen van Slideshow. Maar voorheen heb ik, ik heb hiervoor wel een aantal releases gedaan.
0: Zeker.
2: Ik heb een paar tracks met, even kijken, met wie heb ik tracks gemaakt? Met Rits.
0: Ja.
2: En Topperug heb ik Scheepsrecht.
1: Topperug.
2: Ik heb met Buurtjes 400 Rozen. En natuurlijk ook wat solo dingen die ook wel hard zijn gegaan. Denk aan Enige Echte. Ik heb wat Nederlandse samples, Nederlandse track gesampled. Mijn eigen manier, eigen jasje en zijn ook goed uitgepakt.
1: Lekker man. En dan wil ik gelijk terug naar de basis gaan. Waar is het bij jou begonnen met muziek? Want hoe lang ben je al begonnen?
2: De eerste keer studio was ik 17, maar ik was niet echt fully erop.
1: Ja.
2: Dat ik echt rap serieus neem is denk ik sinds dat ik Enige Echte heb gedropt, man.
0: Die track. Ja?
2: Ja. Daarvoor heb ik ook tracks gedropt, maar ik wou mezelf van mijn beste kant laten zien. Dus was ik een tijdje stil, was ik op zoek naar mijn sound. Die sound had ik gevonden.
1: Dus dit is echt jouw sound nu? Gewoon die aesthetic is echt die wat we van jou gaan verwachten?
2: Dat is onderdeel van mijn sound, ja. Want lekker, ik kan veel meer dingen.
1: Ja.
2: Alleen heb ik dat nog niet laten zien. Okay. Maar mijn route met muziek is nog heel lang, dus ik ga voor alles zien.
1: En aesthetic is niet alleen. Is ook met Jay Koppig en Hekje 31.
2: Ja.
1: Vaak, hoe is die collab tot stand gekomen eigenlijk?
2: Het is een leuke collab, hè?
1: Ja, ik had het. Ja, dik. Ja, gewoon dik.
2: Even kijken, ja, want die track stond al een tijdje. Ik had die track volgens mij vorig jaar al ergens gemaakt.
1: Hmm.
2: Alleen had ik hem even geteased op TikTok. Was hij lekker gegaan. En we waren aan het kijken wie past het beste erop. Even een FT ook die ik nog niet heb gedaan.
1: Mm. Ja.
2: En zij stonden hoog aan mijn lijstje, man.
1: Want
0: niet normaal. We kunnen even een klein stukje naar wat je hebt gedropt even luisteren. Want dan weten mensen even waar we het over hebben.
2: Ja.

0: dit, ja, dit.
1: Maar als je dit niet kent, dan
0: heb ik een levensding. Maar ook gewoon grote creators die dit gewoon hebben gebruikt, hè?
2: Wat zeg je?
0: Grote creators, grote TikTokers.
2: Zeker. De een van de grootste allemaal van Nederland.
0: Ja,
1: maar, ja, wie kun je er bij opnoemen dan? Ja,
0: Monica Geuze.
2: Oh ja?
0: Die heb ik een stoortje zien voor mij zien komen.
2: Oké.
1: Jada Anna.
0: Ja, Jada Anna natuurlijk.
2: Oké, leuk.
1: Stuk TV.
0: Maar hou je dit zelf niet in de gaten?
2: Jawel, stiekem. Ja.
1: En eerlijk, stort het je ego niet als een Monica Geuze gewoon even als jouw video?
2: Het is natuurlijk een lekker gevoel, maar het is niet dat ik nu denk van ik ben beter dan de rest. Dat sowieso.
1: Nee, dat, die meisjes hadden wel lekker opgaan als Monica Geuze.
2: Ja, het is mooi meegenomen.
0: Hey, is hij niet nog vrijgezel ook? Ik bedoel, ADE komt eraan. Is een makkelijk een plek om elkaar te ontmoeten.
2: Nee, klopt.
0: Nee. Maar goed, grote mensen die hierop zitten. Hoe was het moment voor jou dat je dacht bij jezelf, nou zeg, die zie ik hier weer een video op maken. Ik doe even een refreshje, dat zie ik weer. Maar ook gewoon kiddo's en weet je wel, jonge mensen.
2: Van alles.
0: Ja.
2: Jong en oud, ja. Het gaat te snel ook. Snap je? Je kan het na een gegeven moment ook niet meer bijhouden. Eerst zie je een baby die het doet. Dan zie je een oude meneer met zijn vrouw. Het gaat... Iedereen.
1: Maar
2: iedereen.
1: Welke bleef je echt... Bleef je echt als je dacht van shit, dit is wel lauw eigenlijk?
2: Toen gewoon bekende influencers het deden, man. Ja. Toen dacht ik van oké, deze kant van TikTok is nu bereikt.
1: Ja.
2: Want voorheen had ik gewoon mijn doelgroep.
1: Ja.
2: En nu is het gewoon verbreed.
0: Ja. Maar ik moet ook zeggen, Monica Geuze die zet elke trend door, hè? Ik bedoel, alles wat zij eet, iedereen gaat volgende dag naar de supermarkt.
2: Ja.
0: Het is toch wel lekker als die grote influencers gewoon even een beetje je check pushen.
2: Dat is een push.
0: Ja, zeker, toch? Ja, maar je zegt eigenlijk wel in het refijn, ik moet daar toch eventjes op induiken.
2: Ja, doe maar.
0: Ja, cap rappers.
2: Ja.
0: Je bent niet met cap rappers.
2: Wij zijn geen cap rappers.
0: Maar je bent ook niet zo graag met cap rappers?
2: Als ik het goed zeg, wat zeg ik in de hoek? Hier in de VI met atleten en trendsetters.
0: Ja.
2: Met...
1: Ja.
2: En niet echt leven, geen cap rapper.
0: Ja, maar wie is dan in jouw ogen echt op dit moment een cap rapper dan?
2: Op dit moment heb ik geen idee, man. Ik hou dus niet echt in de gaten.
0: Oké. Je hebt al mediatraining gehad. Je hebt al mediatraining gehad.
2: Nee, niet eens, man. Ik hou dus niet echt heel erg in de gaten. Maar ik luister ook mijn eigen tracks.
0: Ja, oké. Okay.
2: Als ik in de auto zit, luister ik veel van mijn eigen tunes die niet uit zijn.
0: Is dat niet heel erg eigen dunk ook? Of vind je dat gewoon vet om jezelf daarin te kunnen ontwikkelen?
1: Zeg eerlijk.
2: Nou, ik vind gewoon die tracks die ik daar in de koelkast heb liggen, vind ik gewoon leuk om te luisteren.
0: Goeie tracks in de koelkast?
2: Zeker weten.
0: Zoals?
2: Ja, die ken jij niet.
0: Nee, oké, maar kunnen we zo meteen daar een klein stukje naar teasen? Of is het...
2: Dat kan ik nog niet doen, sorry.
1: Hij blijft nog in de koelkast.
2: Ja, zeker.
1: Okay.
2: Maar niet heel lang, hoor.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nog even één vraag.
1: Ja, jij mag nog even vragen naar beneden.
0: Nee, ja. Dus we zullen onze beurt even gaan pingpongen, deal. Ja. Maar hoe lang kan je nou sorteren op zo'n hype? Want kijk, nu gaat hij viral op TikTok. Misschien is volgende week komt Jan Smit weer met een nieuwe plaat en is de hype weg.
2: Ja.
0: Denk je dan niet bij jezelf van, ja, shit, nu heb ik momentum, nu moet ik door?
2: Ja, dat sowieso. Het is niet dat ik... Want voorheen wat ik deed was om de 2 maanden een track droppen. En afgelopen jaar heb ik het wel echt elke maand gedaan. Dus ze kunnen snel iets van mij verwachten.
0: Hé, maar Kulas die zit natuurlijk ook op TikTok. Die is ook veel op de hype.
2: Ja.
0: Die heeft jou nog niet benaderd voor een samenwerking?
2: Nee, dat niet.
1: Dat niet?
2: Nee.
0: En is er iemand anders groots die zegt van joh, hey, ik vind het nu vet, ik wil nu wel een plaat met jou?
2: Ja, wel zeker met artiesten. Maar daar ga ik niks over zeggen.
0: Oh, dus dat komt al wat aan. Dat komt misschien wel daar.
2: Wie weet.
1: Lekker man.
0: Ach, oh, ik ben echt wel... Weet je wat ik zou zeggen? Ga jezelf klaarmaken. Want je komt natuurlijk even live doen hier.
2: Ja, zeker.
0: Dan gaan we alles even klaarzetten, ready maken. En dan ga je erin, man, zo meteen.
1: Ja, toch.
2: Dank je wel.
0: Lekker. Jorn en Kulas en Antoine met 100 tranen.

was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

0: Ja, sorry, Kulas, Antoon en Boef. Ja, we zitten hier al zo lekker te kletsen dat we gewoon... Ja,
1: ik ben gewoon vergeten dat we zo gezellig hier...
0: Ja, nee, eerlijk is eerlijk, toch? We zitten gewoon echt van alles voor te bereiden. Jammer, en dat is lekker. Hey, bij ons in de live stage, JR. JR hier, live op Galaxy. Ja, je gaat hem doen, slideshow.
1: Sterk zijn voor die slideshow.
0: Ben je er klaar voor?
2: Altijd.
0: Oké, ik ga heel eventjes... ik ga ook even mijn techniek even goed zetten.
1: Ja. Ben je ready?
0: Ja, ik ben helemaal ready.
1: Vuur die gaat komen.
0: Let's go.
1: I see. Woe?
3: Yes. Enige echte, niemand anders. Yeah. Shout out Hekje Koppig.

0: Holy shit, man.
1: Google gemak.
2: Dank jullie wel.
0: Dit was echt...
1: Iedereen die het luistert,
0: dat sowieso. Al die mannen die Galaxy Radio luisteren. Die mannen binnen en buiten. Yes.
1: 100. Stabiel.
0: Oh, en we worden meteen gebeld. Ja. Luisterers, die bellen meteen in. Hè? Het is toch ongekend?
1: Oh ja.
0: Hey, maar even nog een afsluitende vraag. Want ja, je hebt een... Ja, ik vind het gewoon zo vet, want je hebt zelfs een sound gemaakt met een andere guy, een TikToker die hem eigenlijk altijd gewoon een beetje zo schreeuwt. Hoe kwam je op het idee van, ja, laat hem maar gewoon, want hij gebruikte gewoon jouw sound.
1: Ja, plotseling zag ik het op TikTok.
0: Ja.
1: En dacht ik van, ja man, dit is dik man. uiteindelijk iemand die op zijn eigen creatieve manier een filmpje erover maakt, dacht ik van, let's link man.
0: Ik vond het vet dat je er ook gewoon goed op reageerde, weet je? Dat je er gewoon,
1: ja,
0: gewoon
1: tuurlijk, man. Kom op.
0: Op mee ging.
1: Ja, maar Sterling is scary toch? Ja, ik hoor je. Uiteindelijk...
0: Volgende tune, wanneer dropt die? Ja. Ja. Is het binnen een week, maand, volgende week, over twee weken?
1: Dat is lastig, hè, deze man.
0: Snel.
1: Ja, snel.
0: Maar praten we dan nog wel voor de kerst of na de kerst?
1: Ach, tuurlijk voor de kerst.
0: Hoppatee! JR checken op zijn socials. JR, ook op Instagram zo?
1: Enige JR op alles.
3: Enige JR.
1: Enige JR.
3: Ik dacht dat het engine of zo. Ik weet niet,
1: nee man,
3: het
1: enige JR. Ik ben ook de enige echte.
0: Dankjewel man.
1: Dank jullie wel.
0: Thanks. This Galaxy.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Hold on to me. Hold on, you must be getting high.
4: This is for the night workers, the wide awakes, the stay up late. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio.
6: There's no excuse to go to bed early anymore.
4: This is what your favorite station sounds like.
6: We are Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio, where the biggest stars

0: As We Get High hoorde je hier bij Nieuwsradio. Ja, zometeen bijzonder nieuws over mijn viewpage. Want wat daar allemaal gebeurt, Ice, het is echt ongekend eigenlijk.
1: Nou, vertel eens.
0: Dit is See It All.

0: in, hier bij Nieuwsradio. Ja, ik moet je zeggen, het verbaast me. Ik reed van de week door Utrecht. Ik ging even hier wat drinken in het weekend.
1: Nice.
0: En dan moet je dus wel eens met de bus naar huis. En toen dacht ik, hey, wat is het koud en ik word gewoon helemaal nat. Terwijl je eigenlijk onder een afdakje staat. Dus ik zit te kijken en zitten er helemaal geen glazen wanden meer in die bushokjes. Dus ik denk, nou, wat is dit weer voor ting? Zo, weet je, dat je gewoon, nou, het is gewoon een verloedering, verkouding. Ja. En ik had gewoon echt koud.
2: Welkom to my life, bro.
0: Nee, maar ik weet niet, serieus. Dus ik keek van de week even op TikTok. Zie ik een filmpje binnen van het nieuwszendertje, gewoon nieuwszender hier in Utrecht. En die zegt dus dat ze gewoon dus niet meer die bushokjes gewoon gaan verhelpen als die zijn ingegooid.
2: Nee?
0: Ze zeggen, ja, binnen twee

0: drie dagen dat we het doen, dan wordt hij weer ingegooid.
1: Oh, op die manier?
0: Ja.
1: Ja, maar waar was je? Utrecht gewoon.
0: Utrecht.
1: Ja, maar dat is de stad van de plofkakers, hè?
0: Ja, maar...
1: Dat je van wacht, bro.
0: Nou, maar, van de bro, maar niet van... Maar wat heb je eraan om die bushokjes te gaan slopen?
1: Ja, heb je nog nooit iets gesloopt? Toen je dronken was of ergens op
0: ik heb al een keertje een soeptegel ergens.
1: Ja, ja, zie je, daar komt de waarheid uit. Ja,
0: bushokjes heb ik altijd wel gelaten eigenlijk.
1: Zat het niet op je bucketlist een bushalte?
0: Nou, ik wil wel eens een keertje naar zo'n rec room. Dan kan je dus krijgen een uur de tijd om echt om alles kapot te slaan.
1: Gewoon eruit.
0: Ik denk dat er zoveel bij mij dwars zit.
1: Teringijs, kutijs. Ja.
0: Gaat weer niet, belt hij weer af en is het weer een kutshow. Nee, maar goed, nee, maar ben ik serieus. Het is toch eigenlijk gewoon van de zotte dat mensen gewoon niet meer van die bushokjes af te
1: blijven. Nou, ik vind het eigenlijk best wel goed eigenlijk, want de overheid die die piept ons ook in onze... We betalen ons kapitaal, ik word er helemaal gek van houden. Als ik je wel zeg. Vandaag weer een boete gekregen, hè?
0: Nee!
1: Ja, man.
0: Waarvoor?
1: Twee barkie, 200.
0: Oh?
1: En van wie denk je? Oh, mijn duo.
0: Van duo? Heb jij een boete gekregen? Ja. Hoe krijg je nou een boete van duo dan? Nou,
1: blijkbaar moest ik mijn studentenreis moet ik op tijd stopzetten.
0: Ja.
1: Had ik niet gedaan, want ik zei tegen je al van tevoren, tegen de luisteraar ook, jij. Ik had vorige week ook gezegd, twee weken geleden denk ik, van mijn studentenreis moet ik een stopgezet.
0: Ja.
1: En ik dacht, hoe kan dat? Want ik ga gewoon naar school. En dit is eigenlijk een nalatenschap van augustus, dat ik ging reizen met de OV. En ik moet hem gewoon betalen, man. 2 mei.
0: 2 mei?
1: Ja. Is toch niet leuk?
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar gelukkig word je nu wel geholpen. En dat scheelt
1: ook
0: wel weer.
1: Ja, nou is het ook een staartje aan, maar dat is voor een andere keer.
0: Oh? gaat het niet goed?
1: Nee, dat gaat weer niet goed, man.
0: Maar ga je nu wel weer naar school?
1: Ja, dat sowieso. Voor de komende 2 maanden ben ik goed gezet door een fonds. Laura, ja. En zo naar jou.
0: Maar die hebben nog twee weken geleden gebeld.
1: Precies.
0: Nou, dan kan jij weer naar school.
1: Ja, 2 maanden. En daarna moet ik weer verder aan de bak. En hoe ik dat ga doen...
0: Oh, maar zij helpt je maar 2 maanden de winter door.
1: Ja, 2 maanden. En ik ga ook niet meer vragen, hoor. Want er zijn ook andere leerlingen die natuurlijk geld nodig hebben.
0: Maar oké, dat is heel nobel. Maar uiteindelijk betekent dat dus wel dat jij nog eigenlijk 2 maanden school hebt.
1: Ja, dus... maar weet je wat het is? Ik heb altijd oplossingen op een of andere manier. Ik fix altijd wel wat. Maar ik leef nu gewoon met de dag, man. Ik zeg eerlijk, ik ga nu niet... Ja, ik kon ook met de rotfeeling naar de radio komen. Maar ik dacht, nee, jullie hebben dat niet verdiend. Jij die luistert niet. Jij hebt het niet verdiend, Daniel. Ja.
0: Nee, erg nobel van je. Ben ik blij om.
1: Thanks.
0: Sorry,
1: maar ik kan er met een pak een beet bij zitten. Een depressiefje zit als een... weet ik veel wat, maar dat was ook niks op.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee.
0: Dat is waar. Dat zou ook zonde zijn trouwens, ook voor jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik heb zo meteen eventjes wat vervelend nieuws over...
1: ook nog.
0: Ik heb ook vervelend nieuws over de vrouw. Ja, ik moet het dan toch ook eventjes delen. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Dit is 24 Hours, hier op Galaxy.

0: zeg, goedemorgen.
1: Een
0: actueel onderwerp, want ja, er is bijvoorbeeld een UvA-opleiding die laptops, telefoons en tablets tijdens colleges verbiedt om de concentratie te verbeteren.
1: Wat?
0: Er is dus een UvA-opleiding die laptops, telefoons en tablets tijdens college verbiedt om de concentratie te verbeteren.
1: Daar ook al.
0: Ja, maar ja, ik bedoel,
1: kinderen van 10 of zo.
0: Kijk, dat kids niet konden omgaan met hun telefoon, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Maar om dat dus nu ook te gaan doortrekken bij een universitaire opleiding.
1: Onzin!
0: Vind ik wel een beetje raar.
1: Ja.
0: Ja, waarschijnlijk is het ook misschien gewoon om het te vermijden van het AI. Gewoon die mensen niet meer kunnen helpen.
1: Ja, maar wij zijn ook niet meer de domste. Iedereen gebruikt AI. Maar wij weten ook allemaal dat je niet meer copy-paste moet doen. Ja. Want dat komt wel zo achter.
0: Nee. Hey, dan opmerkelijk nieuws over Gio Latoy. Wie kent hem niet? Namelijk de rapper. Rapper, oh, zo.
1: Goedemorgen. Die met zijn ogen die... Ja,
0: de vlogger, excuus. Ik zit er veel... hij heeft een nieuw huis gekocht in Ridderkerk. Hmm. Samen met zijn vrouw. En hij is nu ook in verwachting van een nieuwe Latoy.
1: Nou, ik hoop niet dat die Latoy gaat lijken.
0: Nou, wat doe je nou, gek? Ik hoop dat hij wel heeft, want het is hartstikke aardig, jongen.
1: Ja, maar dat... Bro, jij zegt altijd dingen die gewoon niet vallen, bro. Ik heb nergens gezegd dat hij niet aardig was. Je zegt alleen dat zijn ogen een beetje ver zijn van elkaar.
0: Dus maar, je kan er toch helemaal niks aan doen? Ja. Maar goed, Rijnmond, dat is een omroep ergens in het zuiden van het land. Die dropt dus eventjes deze video. En ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben, want zij lekken eigenlijk. Waar hij gaat wonen, komt hij.
2: En er in Ridderkerk wonen.
3: Ja, dat heb ik gehoord.
4: Ik heb wel iets vernomen van Gio en zijn vrouw.
5: Geen flauw idee.
2: Gio Latoy heeft deze villa gekocht voor 1,4 miljoen.
5: Oh, dat witte huis. Oh, lelijk huis.
2: Maar is Ridderkerk een beetje BN'er-proef?
0: Dus hij exposeert ze gewoon waar die Gio woont. Dat is toch niet normaal?
1: Maar hoe ziet die huis eruit eigenlijk?
0: Nou, best wel verouderd.
1: Ja?
0: Dus er moet wel veel gedaan worden.
1: Oké. Maar zie je die 1 miljoen erin terug, zeg maar? Of?
0: Nou ja, het is vrij staan, zit aan het water. Kijk, dat snap ik allemaal wel. Maar het gaat mij erom dat Rijnmond gewoon zo in één keer eventjes...
1: Ja, dat is wel boos eigenlijk.
0: Want je vertelt dat Gio in Ridderkerk woont. En kijk, hier spreekt nog wat buren, komt hij?
6: Buren van nieuwe bewoners. Ik had zo'n balkon zien staan met kindje.
4: Hartstikke gezellig. Altijd leuk, toch? Ridderkerk is de place to be.
7: Er zitten hier gewoon kinderen te wachten om te zien dat hij langskomt.
2: Hij heeft ook wel wat mooie auto's. Dus het zou best kunnen dat hij hier de garage langskomt. Wat vinden?
8: Zou ik wel tof vinden.
9: Oké, het zijn wel zware banden. Een Jeep, zo te zien.
0: Ja. Oh.
9: Zo'n mooie bak.
2: Zou je het kunnen repareren?
9: Ja.
2: Maar ik ben ook benieuwd, hoe ziet de binnenkant eruit?
0: Nou,
2: hebben ze nou gekocht voor 1,4 miljoen?
0: Nou, ik zeg een kat in de zak. Dat meen ik serieus. Het ziet er niet zo
1: mooi uit. Nou, zijn rust kan hij ook al opgeven inmiddels.
0: Ja, is toch ongekend. Die gozer die is ook wel een beetje gesteld op zijn pruis. Kijk, ik begrijp het, hè. Iemand is natuurlijk vlogger. Ik snap dat alles wat hij doet bekend is en bekend wordt. Maar dit vind ik echt wel dat ik denk, nou jongens...
1: Maar als het Amerika was, dan kon hij wel een rechtszaakje aanspannen.
0: Nou, er waren meteen allemaal tourbussen. Ja. Weet je wel, meet the celebrities. In Hilversum hebben dat trouwens ook, hè. Hollywood tours.
1: Hollywood tours?
0: Ja, dan kan je dus met een treintje door over het Mediapark heen. En dan hopen dat je BN'ers tegenkomt.
1: Is dat echt een dingetje gewoon?
0: Ja.
1: Crazy, man.
0: Ja, ik heb dat al eens een keertje met mijn vriendin gedaan.
1: Nooit.
0: Jazeker.
1: Ik ga stuk.
0: En dan, zij was helemaal boos dat ik...
1: En wie kwam jullie tegen? Marco Pesato of...
0: Wat zeg je?
1: Wie kwam jullie tegen daar?
0: Nou ja, ze was eigenlijk helemaal boos dat ik... we helemaal niemand tegenkwamen. Dus ik zei ruzie maken. Dan weet je wat ik tegen haar zei?
1: Mm.
0: Moet je horen, ik heb het opgenomen.
1: Oh nee.
0: Ja, hoor maar. Kijk, daar kom ik hoor. Komt-ie, 3, 2. Kijk, ik zeg... Ja, sorry, het spijt me, hè. Weet je?
10: Ik slaap vannacht wel op de bank.
1: Jij bent echt een slechterik, jongen.
0: Nee, natuurlijk heb ik niet aan Hollywood Tours meegedaan. Maar ik vond het wel een leuk
1: bruggetje. Bestaat hier überhaupt wel? Nu heb ik dat
0: opgeschreven. Nee, zeker. Echt waar. Hollywood Tours. En dan nog best wel eventjes een serieus onderzoek. Ja. En daar schrok ik best wel van.
1: Ja.
0: 12 uur geleden is hij gedropt. En ik weet niet helemaal of ik er eigenlijk mee eens ben dat dit zo gebeurt. Maar meer Nederlanders hebben begrip voor slaan van een vrouw. Want geweld naar vrouwen, steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen dat een man een vrouw slaat. In 2012 vond 88% dat nooit te rechtvaardigen. En nu is het ruim 84%. En toen ik dat las, toen dacht ik echt, nou...
1: Kan niet, man.
0: Dat kan toch niet?
1: Ik ben het met veel dingen niet eens, maar dit is echt, dit slaat echt de plank mis, man. Vrouwen moet je gewoon niet aanraken, man. Wij komen van de vrouw. De vrouw is sterk.
0: Kijk, als man zijnde ben je ook gewoon fysiek sterker dan een vrouw. Ja, dus ja. Weet je, een vrouw is nooit tegenover op je, weet je, te, nou, gewoon opgewassen tegenover je.
1: En als je para bent, slag gewoon tegen een paal of zo, man. Ga geen vrouwen aanraken, man. Vrouwen die hebben we nodig in het leven, man. Net als dat zij ons nodig hebben. Maar vrouwen raken ze niet aan. Nou, als vrouw slaat.
0: Ja, het onderzoek meldt ook van vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Maar ook als we naar de traditionele rolpatronen kijken, lijkt dat terug te komen. Want ze vinden meer Nederlanders het probleem als een vrouw meer verdient dan haar man.
1: Nou, dat vind ik wel een dingetje.
0: Ja? Vind je dat wel een ding?
1: Kijk, ik ga niet zeggen dat mijn vrouw minder moet verdienen, want als het niet zo is, is het niet zo. Maar ik vind het
0: maar voel je, wacht eventjes. Voel je dan ook echt voorbij gelopen?
1: Ja, jawel man.
0: Dit is toch prachtig dat iemand een ambitie heeft gevonden waarbij zij of hij... Nee, ja, zij natuurlijk, maar waarbij zij haar passie uit kan voeren en dat ze meer dan... Jij vindt dat... Ja, dat is toch mooi?
1: Ja, maar ik denk dan traditioneel. Ik ben een man en ik wil gewoon een vrouw en mijn gezin kunnen profiteren, snap je? En als mijn vrouw dan meer dan mij verdient, voel ik me gewoon gefaald, man. Mijn vrouw is mijn prinses, hè. Ik wil haar gewoon goed zetten, mijn kinderen goed zetten.
0: Maar waarom kan die vrouw zichzelf niet goed zetten dan?
1: Zij kan me goed zetten op andere manieren, man. Ja, dat is gewoon...
0: Dus jij vindt het echt... Ja, maar wacht, hier breekt echt mijn klomp. Dat meen ik echt. Dus jij vindt het echt...
1: Jij niet dus.
0: Nee. Mijn vrouw mag meer dan mij verdienen.
1: Nou, dan kijken wij er anders op.
0: Meer dan ik verdien.
1: Mijn vrouw hoeft niet te werken bij mij, man. Ik profiteer haar.
0: Maar misschien wil mijn vrouw wel werken. Nee. Wat is er nou erg aan dat... Kijk, ik volg mijn passie, hè. Ja. Ik ben nu ook bezig met mijn passie.
1: Ja.
0: Hoe mooi is het dat zij geld kan verdienen met haar passie?
1: Nee, mijn vrouw kan gewoon een Birkin bag en ze mag gewoon naar eigen ding doen op vakantie gaan. Maar
0: wat heeft
1: niet.
0: Het dan nog? Maar wat heeft dan? Bel even in. Lijnen staan nu geopend. Even kijken. Lijnen staan nu geopend. Ik ben wel even benieuwd. 085-029-2222. Bel even in. Nu 085-029-2222.
1: Nou, ik vind het echt zielig voor jouw vrouw, man.
0: Wat vind je zielig voor mijn vrouw?
1: Dat
0: mijn vrouw...
1: werken.
0: Het is toch prachtig dat zij ook gewoon haar passie kan uitoefenen?
1: Ja, maar moet ze... Ja, nee.
0: Kijk, weet je, als mijn vrouw... Stel, mijn vrouw, die zegt bij zichzelf wel van... Joh, hey Daan, ik wil in plaats van 5 dagen, 4 dagen... Werk is heel gezond, hè?
1: Ja,
0: het is
1: zeker.
0: Ook gewoon heel gezond om iets dingen te doen.
1: Ja, maar ik zeg niet dat ze stil moet zitten thuis, bro. Ze mag alles doen, maar ik wil haar kunnen profiteren. Ik wil gewoon...
0: Maar dat kan toch ook gewoon?
1: Ja,
0: als zij werkt, kan ze toch nog steeds jouw cadeau aannemen? Ik vind het wel echt een beetje ouderwetse gedachte, Huis. Ik meen het serieus.
1: Ja, maar ik denk dat elke vrouw er wel blij mee is, denk ik, hoor.
0: Ja, ik hoop nu echt dat er een vrouw in belt.
1: Ja, maar jij... Kijk, ik zeg niet dat ze niet mag werken. Ik zeg het wel eigenlijk.
0: Ja, jij zegt van, joh, ik wil niet dat ze werkt, want ik wil ook niet dat ze meer dan mij verdient. Meer dan ik verdien.
1: Nee, kijk, als ik geen stabiele inkomen heb, dan is het een ander verhaal, maar ja.
0: Hoe mooi is het dan als jij kinderen hebt, dat je ze met z'n tweeën kan onderhouden?
1: Ja, onderhouden, financieel, ja.
0: Ja.
1: Als man, zijn
0: het feit blijft dat, dat het huiselijk geweld tegen vrouwen gewoon echt niet goed te keuren is.
1: Niet goed te praten, ook op geen enkele manier. Nee.
0: En daardoor schrok ik ook heel erg van het onderzoek. En ik wou dan toch echt eventjes delen hier op de radio van blij met je poten van onze vrouw af.
1: 100%.
0: En ik denk dat het insteek moet zijn.
1: Ja.
0: Isaac, wil je bedanken.
1: Ja, ik jou ook.
0: Volgende 2 uur ben jij kapitein van dit schip.
1: Yes, en ik heb er zin in, jongen.
0: Lekker. Wow. Hier, op Galaxy. Oh. Wat, ga je nu opeens blaffen?
1: Ik word gelijk druk, jongen. Jullie moeten checken, man. Ik ben er tot 11 uur.
0: Dacht je bij jezelf, hey, ik wil toch nog even inbellen over dit onderwerp. Ik blijf nog heel veel hangen, hè?
1: Ja, hij blijft toch even in de wandel hangen hier. En dan kan je altijd met mij discussiëren, en Daniel. Dus,
0: Ik spreek je donderdag.
1: Yo.
3: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
8: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
8: Follow
3: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow
3: us
8: on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
11: This is Galaxy.
12: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
13: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
14: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
15: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
14: Hey. Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
18: When ice drops, the night pops. Ice on air, he is cooler than ice.

jongens, sorry, goedenavond. We gaan het even niet doen, hè. Dit is een verkeerde versie, een remix. Dit is onzin, Loy. Ik wil gewoon de originele versie, dus dat gaan we niet doen. We gaan het opnieuw doen. Gaan we doen met Cité, Ooster, Nobody Panic en Zwaar Gericht. En daarna gaan we beginnen met mijn show, man. Let's get it, jongens.

0: ben ik en zwaargewicht hier. Zo, de? Zwaargewicht hier op Galaxy Radio.
1: Oh yes.
0: Yes, is er een microfoon aan, jongen? Is hij aan?
1: Ik weet het niet. Ik
0: oh,
1: weet
0: wat
1: het.
0: Lekker zeg, hij is aan, jongen, Lodewijk. Oh, yes. Ja. Yo, goedenavond, jongen. Ik heb hier een producer in de studio. Hij komt zo meteen even binnenvallen net. Jongen, Jon Cloud.
1: Yo.
0: Hoe gaat het, jongen?
1: Wat zijn nou, man?
0: Ik heb net jouw pokoe gedraaid, hè?
1: Yes.
0: Maar gewicht. Hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk? Gewoon out of the box.
1: Volgens mij was dat toen bij mij in de studio in Rotterdam.
0: Ja. Toen
1: kwam die Boys Fire Society langs, was met G.O. Beats in de studio.
0: Ja.
1: We hebben die beat geflipt.
0: Dik,
1: Boys
0: man.
1: Nobody, CT's hebben een ding gedaan.
0: En waar kunnen mensen je nog meer van kennen? Welke pokoes heb je nog meer op je naam?
1: Ik heb nog een paar pokoes met High Society. Met Seven Alias.
0: Seven Alias?
1: Ja, man.
0: Dik. Hoe is dat weer
1: Millions.
0: Ja? Ja? Wat? Rust Millions?
1: Ja?
0: De enige echte gewoon.
1: Millions, man.
0: Oh, Millions. Ik dacht Rust Millions.
1: Nee, niet Rust Millions, man.
0: Dat nog niet.
1: Nee, man.
0: En Seven dan, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, gewoon vroeg heel veel beats naar hem gemaild en toen 3 jaar later of zo stuurde mij een DM
0: ja.
1: Van die pokoe gaat uitkomen.
0: Dik. En ja. Is hij ook echt uitgekomen?
1: Zeker, man.
0: Ja, dus die boema is wel lekker bij jou.
1: Valt zwaar tegen.
0: Ja, serieus?
1: Ja, Albert.
0: En gaan we binnenkort nog wat van jou verwachten, of niet?
1: Ik weet het niet, man. Het is altijd afhankelijk van die artiesten. Ik heb laatst een pokoe gedaan met Yusuf Rent en Jordi Money.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Ik ben helemaal starstruck gewoon. Dat zijn wel namen, bro, die je zegt.
1: Ja,
0: ja, lekker. En ga je ook een keer als artiest zeg maar wat uitbrengen? Dus als producent die liedjes uitbrengt? Of,
1: Wie weet in de toekomst, man.
0: Ja?
1: Ik durf het je nog niet te zeggen.
0: Wie weet.
1: Wie weet.
0: Nou, ik ga je bedanken voor die pokoe van net, want die heb ik in de auto op repeat. We gaan lekker luisteren naar Janae Eiko en Kendrick Lamar. En So Good. Hier op Galaxy.

0: René Eijkel, mijn crush by the way. Kendrick, sorry, Kendrick Lamar. So good hier op Kelly's Radio. Ja, en ik was helemaal vergeten om mezelf voor te stellen, want het was gewoon gezellig hier in de studio. En Mattie van me is gekomen, Jon Cloud, die je net hoorde. Hij had die pokken geproduceerd van Ooster. En ik zeg je eerlijk, dat ben ik blij om hem weer te zien. Hij had me ook foto's van me te maken, dus ik ben helemaal een beetje... Ja, het is een beetje ongemakkelijk, zeg maar. Want ik ben dat nog niet gewend, ik ben nog niet zo bekend, zeg maar. Maar nogmaals, mijn naam is IJs. Ik ben hier nog eventjes met jou tot en met 11 uur. Wat kan je bij mij verwachten? Alleen maar gekkigheid, bedrijvigheid, goede vibes, positieve vibes. En alleen maar hip-hop, R&B, rap en afro. En denk jij van, hé, ik wil een pokoe horen? Vandaag mag het. Stuur het dan in via 085-029-4x2. Even rustiger nogmaals, 085-029-4x2. En wie weet, krijg ik dan jouw pokoe. We gaan nu gelijk door naar Eagles en Be Happy hier op Galaxy.
1: This is Galaxy Radio.

0: happy.
1: Eagles met Be Happy hier op Galaxy Radio. En ja, het is inmiddels 9:15 en ik zag ineens mijn telefoon afgaan. Ik dacht, hè, wie belt er nou op? Dus ik nam op, ik zeg hallo, goedenavond, Anson Galaxy. En toen kreeg ik iemand aan de lijn en ik heb hem nu ook voor jullie. Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
1: Ja, want jij belde me op. Vaka, wat is gaande eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk had ik gehoord dat jullie met Toon gingen spelen.
1: Ja.
2: En toen twijfelde ik geen seconde en ik dacht, ga gewoon bellen, man.
1: Oké, want voor de mensen die net pas luisteren, zeg maar, wie ben je? Als ik vraag mag.
2: Mijn naam is GZT en ze kunnen me kennen van het nummer ETC met samen met J-Noise.
1: Oké, want jouw manager belde ook een uur geleden en die zei me echt, Daniel en IJs, jullie moeten echt die pokoe draaien. Echt waar. En wij dachten tegelijkertijd van, gaan we dat doen of niet? Want er zijn heel veel jonge artiesten die natuurlijk een podium willen krijgen. Maar bro, ik kan niet meer om jou heen, man. Ik weet niet wat jullie doen, maar overal social media, TikTok, Snapchat, overal. G-Smith moet je checken, man. Dus weet je wat ik ga doen, bro? Man. Kijk, vandaag ben ik gewoon in een goede mood. Dus je hebt geluk dat je mij hebt getroffen vandaag. Ik ga gewoon jouw pokoe draaien, man.
2: Zo duidelijk.
1: Ik ga Be Famous voor je draaien. Of nou, sorry, ik zeg het verkeerd. Beetje Famous heet hij, hè? Met J-Lo.
2: Ja, man, Beetje Famous.
1: Ja. Maar dan moet jij hem wel presenteren. Dan moet jij wel zeggen van, ja, ik ben J-Smith en dit en dat draai ik hem, ja?
2: Oké,
1: ben je ready? Ik ga aftellen tot 3, 2, 1 en dan is het stage yours. Je weet toch?
2: Hi.
1: 3, 2, 1.
2: Yo, mijn naam is GSMT. En hier gaan jullie Beetje Famous horen.
1: Dat is helemaal verkeerd. Jongen, ik ga helemaal... Sorry. Hey, wacht even hoor. Daniel, wat doe je allemaal, jongen?
3: Ja, ik doe helemaal niks.
1: Maar... Jongen, waarom moet je mijn show gaan saboteren, jongen?
3: Ik heb helemaal niks.
1: Wat is dit?
3: Jij draait nog gewoon mijn oude plaat.
1: Jongen, dat gaat helemaal lef, jongen. Kom even... Even kijken, hoe doe ik die kutliedje van jou uit, jongen?
3: Moet ik even helpen?
1: Ja, je moet me even... Jongen, mijn show wordt gewoon gesaboteerd, man.
3: Wat is dit?
1: Ja, wat is het nou allemaal van...
3: Wat is dit nou weer voor je?
1: Ja, heel goed uitbaar eventjes, want... Nogmaals, Beetje Famous van G. Smith en J. Noisha, sorry.

0: Waarom gaat alles weer verkeerd op deze avond, hoor? In ieder geval, ja, daar zijn we weer. En ik heb net de track gedraaid van G. Smith. Je kan hem vinden op Spotify. De track is een beetje famous, mocht je hem nou lauw vinden. Ja, je kan hem checken. Ja. Mocht jij nou denken van, yo, ik ben echt een dikke artiest. Vanavond is de dag dat ik jou ga promoten, man. Vandaag gaan we gewoon lekker gek doen. Of je kan me een appen sturen via 0588-029-4x2. En dan gaan we het gewoon helemaal regelen, man. Als jij denkt, ik kon een pokoe horen, ijs, deze wil ik echt in de wakkie horen nu. Kan je het ook gewoon appen, man. Vandaag gaan we gewoon lekker vrij spelen. 0588-029-4x2. Want ik zie dat de appboxen al een beetje vol zijn. Dus jij moet echt snel zijn, man. In ieder geval, we gaan weer terug naar muziek. Want ik heb zometeen Aira Star klaar liggen voor jou. En Rush. Ronnie Flex heb ik ook klaar liggen met R6 Caribbean Girl. Wow. Maar nu eerst Chris Brown, Wizkid en Man on a Mission.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

Go, go. Turn it up, yeah. Home

0: kijken of staat je mijn ziel.
1: Ja, dat vind jij spannend, hè? Ja. Kijk zo je ziel in.
0: Maar het gaat even niet om jou, jongen. Ik heb iemand anders die ik nodig heb. Hey, Joost. Joost, ben je er toevallig?
2: Monica Geuze eet tomatenpuree rechtstreeks uit een tube als tussendoortje. En het internet gaat compleet los. Mensen geloven hun ogen niet en denken dat ze een grapje maakt. Maar Monica houdt vol dat ze het echt meent. Mo zegt dat het misschien een ongebruikelijke snacktip is, maar niet ongezond. Een opvallende keuze die inmiddels honderdduizenden views heeft. Ik weet het niet, zou jij dit aandurven?
0: Nou, ik zeg je eerlijk, bro. Ik denk dat het gewoon een mediastunt is, man.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ja, ik moet ook zeggen, ik zeg je eerlijk, Ice.
0: Ja.
1: Weet je hoe vaak ik gewoon dan pasta maak? Dan gewoon een zakje soepgroente heb, of weet je wel, pastagroente heb. Ja. En dat dat niet helemaal erin gaat, dat ik dat gewoon zit uit te lepelen.
0: Ja, maar dat is anders, bro. Maar zij promoot letterlijk een filmpje met de lepel en dat zij gewoon tomaat... Dat kan niet echt zijn, bro.
1: Ja, ik denk wel dat het echt... Ik denk dat ze er nog van genieten ook.
0: Ja, tuurlijk. Ik geniet ook van tomatenpuree in mijn eten, bro. Als ik mijn eten klaarmaak. Maar ik ga toch niet een pure, rauwe tomatenpuree gewoon eten,
1: ja,
0: bro?
1: Ja, maar ja, je weet het, hè. Kijk, alles wat Monica promoot, dat gaat viral.
0: Ja, maar daarom denk ik dus dat het toch gewoon een stunt is, man. Denk je dat niet?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze er oprecht van geniet.
0: Nee, man. Ja,
1: wat is er nou erg dat die vrouw een tube openmaakt en gewoon even zit te lepelen?
0: Ja, maar waarom denk je dat dit viral gaat, Pik? Waarom denk je dat het viral gaat?
1: Ja, omdat het absurd is. Maar weet je, wat is het erg dat we hierover na zitten denken?
0: Ja, het gaat toch gewoon meer om... Ja, het gaat toch gewoon om dat het gewoon niet normaal is, bro. Het is gewoon abnormaal dat jij een tube openmaakt op een lepel en daarvan gaat smikkelen, bro. Dan ben je gewoon niet bang.
1: Het is wel een goedkope, gezonde snack. Ik bedoel, ze had ook gewoon een zakje chips kunnen openen. Dat doet ze niet.
0: Ja.
1: Weet je, dan vallen we er weer... De hele voedselwaarheid valt er dan weer over. Want ja, shit. Zij zit chips te promoten. Kijk, nu promoten ze weer iets gezonds.
0: Dat is
1: lekker.
0: Niet goed.
1: En dan is het weer niet goed. Weet je, veeg mij maar op.
0: Ja, maar bro, we hebben er sowieso niks meer aan, want het is al uitverkocht. dat kan ook niet meer, bro.
1: Wil je nog pasta maken ook de aankomende week? Het gaat niet meer lukken.
0: Nou, in ieder geval, wat vind jij ervan? 085-029-4x2. Want ik vind het gewoon absurd eigenlijk. Ik stot er helemaal, ik vind het gewoon niet bakkie.
1: Jij bent een soort zeiksnoor, je vindt alles weer bijzonder.
0: Ja, daarom gaat je microfoon uit. Dit is gewoon die flex. Is zij zeker weer be a girl hier op Galaxy.

0: Cash en Caribbean Girl. En ik zeg je eerlijk, het was toepasselijk voor vandaag. Want het was gewoon 26 graden. Maar luister even, we gaan gelijk weer even terug in de tijd. We gaan terug naar 1999 en dat doen we met Mia en Case of the X hier op Kelly's Radio. Galaxy.
1: Is a Galaxy Throwback.

0: omlaag zetten, hoor. Want ja, dat mag eigenlijk echt niet. Het is echt een radioregel. Je mag niet de track afkapen op de radio, maar ik ga het toch even doen. Want ik moet even
1: mijn... Een wijs DJ zei wel eens, muziek is een hinderlijke onderbreking van mijn presentatie.
0: Ja, dat mag eigenlijk echt niet. Dus waarschijnlijk krijg ik een belletje van Bart zometeen.
1: Van
0: maar
1: de
0: ik
1: baas.
0: Wil toch wel een dikke...
1: Ja, tegenwoordig heb ik 2 microfoons van je gekregen.
0: Ja, alsjeblieft. Ik ga stuk. Nou, wat ik wil doen is, ik wil eigenlijk Jon Klaat echt bedanken, man. Wat heeft hij voor ons gedaan?
1: Ja, we hebben echt een superzieke fotoshoot gekregen.
0: Maar je hebt 2 microfoons, nu heb je er eentje.
1: Ja, dankjewel. We hebben echt een hele goede fotoshoot gekregen. Dus ja, weet je, we moeten... we zijn trots op dat we hier radio maken. En we zijn ook trots dat we, ja, dat het goed gaat ook op de socials. En overal, ja. Veel bellers, veel appers. Weet je, daar hoort ook een beetje branding bij.
0: Ja.
1: En net zoals dat wij nu dankbaar zijn voor de fotograaf... zijn we ook dankbaar naar jou als luisteraar. Want we hebben namelijk een verrassing... We gaan namelijk een optreden weggeven hier in de show.
0: Wat je daarvoor moet doen, je gaat naar onze TikTok Daniel en IJs. DANIELENAIS. Kijk ons laatste filmpje, daar kan je zien wat je moet doen, wat de regels zijn. En dan volgende week, wie weet, zien we jou in de studio.
1: Live, hier, op Galaxy.
0: We gaan weer terug naar muziek.

0: Yes, dat was Malfus Joe en Pile hier op Galaxy Radio. En ik zit even naar de appbox te kijken. Ik heb al een inzending binnengekregen en die is van Sean. Ik ga even de memo afspelen, want ik heb natuurlijk beloofd dat jij eigenlijk jezelf een SO mag geven op de radio, zeg maar. Je mag je eigen tune eindelijk debuteren hier bij Daniel en IJs op Galaxy Radio. Dus ik ga even de memo afspelen en kijken of ik hem ga draaien of niet. Bij deze.
1: Yo, IJs, fuck, come on. Is tijd om whatever you like te draaien op die radio, Fireman Roski. Ik zeg je eerlijk. Het verdient meer liefde, man. En ik weet dat die tune al banger is, snap je? It's time to spin that record, you know? You get me, fam?
0: Nou, weet je wat, jongen? Ik ga hem zo meteen voor je draaien, maar we gaan eerst terug naar... leukere... oh, dat kan ik helemaal niet zeggen. Mijn jigger. Sorry, ik ben helemaal van mijn apropos, want we hebben hier foto's gemaakt voor Galaxy, zeg maar. Binnenkort kan je ze zien op onze pagina. Dat is op TikTok, Daniel en IJs. We gaan terug naar muziek. Dit is Freddy Koning en C7 en Sprinter hier op Galaxy.
2: This is Galaxy Radio. Okay. Playing your favorite playlist all day.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy.
7: Dit is de Galaxy News Update. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio. We are
11: Turn up
0: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
13: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
14: Yes, en de rust is eindelijk weer geklaard, want Daniel is eindelijk weggegaan. Nee, grapje, Daniel, ik hou van je, bro, gisteren. In ieder geval, als je net pas bent ingetuned, mijn naam is IJs. Ik ben hier nog eventjes met jou tot en met 11 uur. Het is inmiddels 10 uur. Heerlijke muziek heb ik mij verwacht, zeg ik altijd. En ik heb altijd gelijk, want wie ik erin heb staan is Odio, Biscuit en Frenna met Coca Buddy hier op Galaxy Radio. Voor jou, exclusief.

0: Flex hier op Galaxy Radio. Bij IJs tot aan het 11 uur. Jouw radio, Galaxy. En ja, ik had een belofte die ik moet nakomen. Want ik had een memo binnengekregen van Sean. Hij vroeg of ik zijn track mocht draaien. Wou draaien. Zo, mijn Nederlands gaat niet zo goed vandaag. In ieder geval, ik kreeg dus een mooie memo van hem binnen. En ik ga hem even voor jou afspelen, zodat je weet waar ik het over heb. Het gaat namelijk over deze memo.
1: Yo, IJs, fuck come on. Is het tijd om whatever you like te draaien op die radio, Fireman Roski? Ik zeg je eerlijk, het verdient meer liefde, man. En ik weet dat die zo'n al banger is, snap je? It's time to spin that record, you know? You get me, fam?
0: Weet je wat het is, bro? Ik ga hem gewoon draaien, want ik ken Sean toevallig en ik weet dat hij een dikke artiest is. Maar wat ik ga doen tegelijkertijd, ik ga wel mijn eerlijke mening geven, want deze pokoe ken ik nog niet. En denk jij nou, hé, deze pokoe is lauw? Stuur dan gewoon een appje via 0588-029-2, want ik denk dat Sean het ook gaat leuk vinden. Dus bij deze, Sean, ik ga je track draaien, maar dat is Sean, whatever you like, met Dessa en VS hier op Galaxy Radio.

Ja, Sean, Tessa, VS. Wat hebben jullie lekker hier op Galaxy? En ik moet eerlijk zeggen... Hé, hey, applausje man. Ik vond die pokoe gewoon koga, man. Wat hebben jullie lekker hier op Galaxy Radio? Mocht je deze tune ook hard vinden... je kan hem op Spotify vinden, op TikTok, op Deezer, op al die platformen. En show some love, man. Als je het hard vindt, stuur een appje 4085-029-4x2. En mag je nou denken van... Hé, hey, ik heb ook een pokoe die ik op de radio wil horen. Vandaag mag het, vandaag mag het. Nogmaals, 085-029-4x2. Dit is Noah No, Ems en Wakka hier op Galaxy.

0: Met Sad Girls hier op Galaxy Radio. En ik zeg je eerlijk, wat er net is gebeurd, is gewoon... Ik ben helemaal flabbige gast, man. Dus ik werd net gebeld naar de Galaxy Studio en iemand belt me op en die zegt... Yo, jullie maken goede radio en al die dingen. En hij heet ook Alberto. SO naar jou, dikke SO naar jou. Sorry, ik vind het helemaal gek. Wat hij heeft gedaan, hij belt even op en hij zegt... Oh, jullie draaien zulke goede muziek. Jullie zijn een opkomende radio. Ik wil wel best wel wat voor jullie kunnen betekenen en... Wauw, ik ben gewoon helemaal flappige gast. Maar in ieder geval, hij had ook een track die hij wil aanvragen. En dat kan jij ook doen. Dat kan je doen via 085-09-24-4x2. Kan je gewoon een appje dan eens opsturen. En dan ga ik hem gewoon voor je draaien. En dat ga ik ook zo meteen voor Bart doen. Sorry, ik ben helemaal flappige gast. Waar het over gaat is gewoon, iemand wil ons doneren. Omdat diegene gewoon ons support en. Jongens, dit is gewoon helemaal... Ik ga gewoon even weer muziek draaien, want ik krijg helemaal stress hiervan, man. In ieder geval nu, Elephant, Esco en Ladder hier op Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio.
2: Lima.
3: Yeah. Wie gaat je helpen deze tijd als je niks meer hebt? Je bent de hele dag op niks omdat je shit verpest. Ik kan niet wachten tot die ploggen van mijn spullen zet. Die bitches die ik heb...

0: Yes, Elephant, Esco en Ladder. En nee, Esco heeft deze niet geproduceerd. Hij is gewoon een spitter. Want Esco kan ook gewoon spitten. Hey, ik heb net een memo binnengekregen van Marco. Die heeft me net gebeld en die zei van... IJs, jij moet echt deze plaat draaien. Toen zei ik, nou, dat ga ik doen. Maar wel als je een leuke memo stuurt. Dus bij deze.
1: Hey, Marco hier, man. Hey, dit is Alberto in de kwestie. En ja, ga gewoon lekker zo door. Alberto luistert deze radiozender elke dag. De hele dag door dus. Ik heb jullie net gebeld en we willen horen 100 tranen van Anton en Boef. En
2: wat is dat?
1: Zeg even groetjes.
2: Groetjes.
1: Van?
2: Van Alberto.

echt zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog

0: Oculus, Antoon en Boef. 100 tranen hier op Galaxy. En hey, Joost, heb jij een hit nieuwsflash van mij toevallig?
1: Ja, daar zijn we weer vanuit de Hit Nieuwsflash Studio. Een gloednieuwe. Binnen een minuut ben je op de hoogte. Cardi B, we kennen er natuurlijk allemaal. En Kehlani pakken de grote prijs voor beste hip-hop op de MTV VMA's. Hun gezamenlijke track Safe liet alle concurrentie achter zich. En Cardi en Kehlani zijn natuurlijk hartstikke blij met deze samenwerking. En liefhebbers van rauwe beats en scherpe teksten kunnen in hun handen knijpen, want Apollo Brown en Skizzo hebben een nieuw album, Luxury Tax. Ze werkten samen aan deze keiharde underground hip-hop plaat en hij is vanaf nu overal te streamen. En Joe gaf 2 uitverkochte shows in het Amsterdamse Bostheater. Het waren intieme middag- en avondshows in de open lucht, maar het was een groot succes en helemaal uitverkocht. Fans stonden heerlijk te genieten van zijn klassiekers en van zijn nieuwe tracks. Alright, dat was hem, een kakelverse Hit Nieuwsflash. Terug naar jou, Ice.
0: Hey, dankjewel, Joost. En we gaan terug naar muziek. Zo, spraakgebrek van hier tot Tokio. Dit is Kaya Imani en Gevaarlijk hier op Galaxy Radio.

0: now.
1: Drop the music.
2: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
3: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.
0: Tuesday, right? That's Ice's Night. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Ja, je hoort het goed. Het is mijn avondje met jou. Als je net pas bent ingetuned, mijn naam is IJs. Ik ben hier nog eventjes met jou tot en met 11 uur. Dus nog een kleine 25 minuten. Hey, ik heb goede muziek voor je klaar liggen. En ik heb ook nieuws over Craig David. Ja, die man is eindelijk weer uit de dood ontsnapt. Zometeen meer daarover, maar we gaan eerst terug naar muziek. Ik heb zometeen Olivia Dean met Men I Need. Maar nu eerst Sea Breezy a.k.a. Chris Brown met APS hier op Galaxy Radio.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

Milo, laat het lukken. En Lijntje hier op Galaxy Radio. En ja, ik heb goed nieuws voor de echte Craig David fans, voor de R&B en hiphop fans. Want Craig David staat 12 mei 2027 eindelijk in de Afas Lab. En ik heb al 10 jaar hierop gewacht, hè. En luister, in coronatijden zal die ook komen, in 2020. Toen heeft hij gewoon die hele show gecanceld na het corona gekregen. En ik dacht echt van, bro, ga je me dat echt aandoen, Craig David? Ga je me dat echt aandoen? Maar in ieder geval, Craig David staat op 12 mei. 2027 eindelijk in de Afas Live. En de kaartverkoop start op vrijdag 2 oktober om 9 uur. Dus aanstaande vrijdag. Dus wil je erbij zijn? Be there. Want ik ga er sowieso bij zijn. En ik dacht, weet je wat? Laat me een klein beetje in die vijf brengen van Craig David. Als je niet weet wie het is. Deze track was namelijk een hele grote track in 2004. En ik krijg altijd kippenvel als ik het hoor. Het is samen met Sting. En die melodie ken je waarschijnlijk al. Want er zijn heel veel artiesten die hebben dat gesampled. Maar hier is de originele. Dit is Craig David, Sting en Rise and Fall hier op Galaxy. Sometimes.

ik een track gevonden. En het is van Young Miami. En het is die tune... I'm a scammy, yeah, bitches. Die pokoe, zeg maar. Daar is een remix van uitgekomen. En het is niet zomaar een remix. Het heeft namen als Shenseea, Fabs Cartel en Davido. En ik dacht echt van, hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Want die tune is gewoon heel ratchet en ghetto. Maar die tune heeft inmiddels 800.000 views op Spotify. Hij is uitgebracht in augustus van dit jaar. En wauw. Het is gewoon dik, man. Dus ik denk dat deze tune wel een hitje gaat worden de komende tijd, man. Dus hier gaan we voor het eerst horen, want ik heb hem uitgevonden. Uitgezocht. Dus bij deze. Dit is Shenseea, Miami en Davido, Shenseea en Fabs Cartel met Spin That hier op Galaxy Radio.

8 ton op Spotify. Young Miami, Davido, Shenseea en Vijfs Kartel. Met Spend It, Spend It Shit. Ja, het is inmiddels 4 voor 11 inmiddels, zo pas. ja, ik heb mijn 4 uurtjes zitten er weer op, dus ik ga helaas afscheid van jou nemen. En ik snap dat het heel erg balen is, maar niet getrut, want donderdag ben ik er weer en dan ben ik niet alleen. Dan ben ik ook met Daniel en dan hebben we waarschijnlijk ook weer een gast in de show. En wil je weten wie dat is, dan ga ik gewoon lekker niet vertellen. Lekker put, dan moet je gewoon donderdag erbij zijn. In ieder geval, ik vond het weer leuk met jullie, het was een leuke avond. En als jij naar wakker zit, rij veilig naar huis. Ga niet gas op de weg, het is niet donderdag. Je weet toch, als je vast zit in Jari, broeder, ik hoop dat ik jouw avond heb gemaakt. Je weet toch, en binnenkort kom je vrij. Inshallah, geloof daarin. En als jij thuis zit en naar me luistert, ik hou ook van jou natuurlijk. Ik kan jou niet vergeten. Maakt niet uit, als het je in de vliegtuig, ik hou gewoon van jou. En mocht je mij vaker willen horen, dat kan elke dinsdag van 7 tot 11. Of elke donderdag van 7 tot 9. Ik wens jou een hele fijne avond. En dit is Aiken met Lonely, want ik neem van jou afscheid vandaag.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: We are
7: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
9: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Bring the real
5: hip-hop
4: back.
6: Bring the hip-hop back.
0: And back.
7: With more bangers on Galaxy Radio.
6: We wreck the culture.
0: For the eyes that won't close and the hearts that keep beating.

Uyeke, demo, uyeke, tello, uyeke.